0: de Palestijnse regering en is het een mijlpaal in de uitvoering van zijn 20-puntenplan van oktober vorig jaar. Zowel Hamas als Israël hebben nog niet officieel gereageerd op de aankondiging. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution, dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon gisteravond niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
1: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Het is vannacht droog en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken en lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. De maxima gaan tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het een beetje frisser, 22 graden daar. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. Weer ten nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van 2 anonieme bronnen bij Hamas. Er is sprake van 15 dode migranten die gisteren hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee. De stad is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko langs de kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En vandaag gaat premier Sanchez ook naar Ceuta. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eiland Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten, wat het bluswerk bemoeilijkt. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. En dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. Die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. En mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Vannacht droog en minima rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken met lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is the official sound of summer.
1: M&M.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn eigen platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over die tweede fase van het staakt het vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van twee anonieme bronnen bij Hamas. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En dat bemoeilijkt het bluswerk. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. De dodentol van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 34. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. De meeste slachtoffers vielen in een ingestort winkelcentrum en in een ingestorte papierfabriek. Na de beving van maandag zijn er ook al honderden naschokken geweest. In het voetbal heeft Anderlecht zich gisteravond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd, kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mammar.
1: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat AA Gent ook naar de volgende ronde. Dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkasy. Het is droog en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen lopen op tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. In het weekend krijgen we ook zon, wolken en blijft het warm met maximaal tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de radicale Palestijnse beweging Hamas in Gaza. Hij zegt dat de door hem zelf opgerichte vredesraad die overeenkomst heeft gesloten. Het akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Afgelopen dagen hebben onderhandelaars uit Egypte, Qatar en Turkije met Hamas en Israël onderhandeld. Volgens persbureau Reuters is er vooruitgang geboekt, maar is er nog geen akkoord bereikt. Er zijn nu al 15 migranten gestorven in een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten tegelijkertijd de grens over, zoals deze jongeman.
1: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet in om de massale toestroom te stoppen. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En de Spaanse premier Sanchez zal vandaag ook een bezoek brengen aan de stad. Tegen 1 september moeten alle deelfietsen en deelsteps van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nog overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Catrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
2: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkassy. Weer dan nog zon en wolken met lokaal kans op een bui, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. Ook in het weekend zon, wolken en warm met maxima tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Meer op vrtnieuws.be.

0: M&M.
1: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Over één maand al zijn deelsteps verboden in Brussel. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt. De klacht kwam, er kwam een klacht liever, van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vervroegd, zegt Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en Brussel. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel gewoon bestaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft de door hem zelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst gesloten. Die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. En een groep militairen van verschillende andere landen zou dan moeten toezien op de vrede. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Volgens het Franse persbureau AFP hebben vertegenwoordigers van Hamas dat wel al gedaan. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar gisteravond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paars-Wit nogthans 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
2: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek, heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Tcherkasy en gaan door naar de 3e voorronde van de Conference League. Het weer, zon en wolken met plaatselijk een bui, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. En ook in het weekend zon, wolken en hoge temperaturen, maxima tot 29 graden dan op zaterdag en 27 op zondag.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
9: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
9: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
7: Dat is toch klussen?
9: Oh ja!
8: Wij klussen mee.
6: Yay!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: The official sound of summer. M&M.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Krevel.
5: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel.

0: Tony Janssens.
1: Deelsteps worden sneller dan verwacht verboden in Brussel. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt. Na een klacht van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Brussel had sowieso al wel beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vervroegd, zegt Brussel Mobiliteit.
2: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
1: Midden augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en Brussel. De deelfietsen van het Brusselse gewest zelf blijven wel bestaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas in Gaza. De Vredesraad, die Trump zelf heeft opgericht met verschillende landen, is na maanden onderhandelen tot dit akkoord gekomen. Hamas zou bereid zijn om al zijn wapens af te staan in verschillende fases en in ruil zou het Israëlische leger zich dan langzaam terugtrekken uit Gaza. Toch is er nog veel twijfel, zegt Amerika-correspondent Thomas de Grave.
3: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël, ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
1: Een internationale vredesmacht met militairen van verschillende landen zou daarna voor de veiligheid moeten zorgen in de regio. En op termijn zou Hamas ook het bestuur van Gaza afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering. Er zijn nu al 15 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen er zo'n 1500 migranten aan. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Gisteravond won Anderlecht de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Aan de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter, maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Anderlecht-speler Ali Mamar.
4: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
1: Ook AA Gent gaat Europees verder. Gent klopte het Oekraïense Tcherkasy en gaat door naar de 3e voorronde van de Conference League. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan. En ook begin volgende week hetzelfde weer.
0: Op de Antwerpse ring is er bijna 20 minuten file richting Beveren. Op de R2 is dat tussen Antwerpen Haven en de Liefkeshoektunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. M&M. Staan op een vrijdag, it's different. Het weekend is in de buurt en jij bent er vroeg bij om het beste uit jouw dag te halen. Goedemorgen! The official sound of summer. M&M.

0: Je kan het weekend al proeven, ruiken en horen in de lucht. Het proeft naar een barbecue en een aperolleke. Het ruikt naar zonnecrème. Je kan precies al bijna de bassen horen die aankomen uit de verte. Net als op een festival. Want er staan leuke dingen op het programma dit weekend, hoor. De Lokerse feesten bijvoorbeeld, maar evengoed Campo Solar en Reggae Geel, dat en nog zoveel meer gaat er allemaal gebeuren dit weekend. Ik ga samen met jou al volledig in de sfeer komen voor dat weekend. Maar eerst is er nog wonderlijk nieuws om jouw dag mee te beginnen. Want, weet je nog, dit gesprek gisteren in de M&M Ochtendshow, luisteraar Lena belde gisteren van op de verloskamer in het ziekenhuis, klaar om te bevallen. Dat klonk zo.
1: Ik zit nu op verloskwartier in AZ Groningen in Kortrijk, te wachten tot ze mijn water gaan breken.
0: Oké, maar dus het is wel gepland. In allerijl naar het ziekenhuis gereden, het was vandaag gepland om in te leiden en dan vandaag ga je bevallen. Oh my god, dat is kei spannend. Ja. Lena,
1: inderdaad.
0: Weet je dat op voorhand als het ingewijd wordt of kan je dat nooit weten?
1: Nee, dat kun je inderdaad nooit weten. Het is het eerste kindje ook, dat kan lang duren, dat kan snel gaan, we weten dat niet.
0: Hoe laat gaan ze dat water komen breken bij jou?
1: Ja, geen idee eigenlijk, want we zijn aan het wachten tot ze langskomen.
0: En ze zijn langsgekomen, want er is nieuws. Luisteraar Lena is bevallen van een dochtertje, Haley. Haley is geboren gisteren namiddag om 1:15. We hebben hier bij M&M een foto gekregen van baby Haley. Met een superschattig mutsje op haar hoofd. Kersvers geboren in het ziekenhuis. De baby en de familie stellen het goed. En ik smelt echt gewoon helemaal van dit nieuws. Dus proficiat Lena, proficiat aan de familie. En welkom Haley. We hebben er bij deze dus een M&M fan bij. Hè, want die zal al helemaal vertrouwd zijn met de muziek op M&M. Gezien ze net voor ze op de wereld kwam nog mee aan het genieten was van de M&M ochtendshow. Ik vind het echt een prachtig nieuws om het weekend mee in te gaan.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

Meteor en Luna met Stuk. M&M-luisteraar Lena is bevallen en de M&M-community is aanwezig in de app van M&M om jou proficiat te wensen. Hoor Lena, mocht je aan het luisteren zijn, ja, als je aan het bijslapen bent, ook volledig normaal nadat je net een kind op de wereld hebt gezet. Chancer Neels, 29 jaar uit Zwijndrecht, laat weten, oh, superleuk voor de kerstverse mama. Mijn dochtertje van 3,5 jaar heet ook Haley. Het is een super mooie naam. Dan is er ook nog Francis Lams uit Kortrijk, die laat weten, leuk nieuws en vooral de naam is ook leuk, want mijn oudste dochter van 24 noemt Haley Amber. En je hebt natuurlijk verschillende schrijfwijzen voor Haley, maar ja, heel, heel grote proficiat aan de ouders vooral ook, laat Francis weten. Wat fijn om te lezen. Ja, is mooi, hè? Is heel mooi nieuws om het weekend mee te beginnen en om jouw vrijdag mee in te gaan. Dat genieten, dat gaat in orde komen vandaag, hoor. Want Ariana Grande die heeft een nieuwe album gedropt, daarnet om 6:00 's morgens, dus nog geen anderhalf uur geleden. En zometeen hoor je een van haar nieuwste nummers in primeur hier op M&M. M&M.

0: Justin Bieber heeft de schoenen die hij droeg tijdens de WK-finale geveild. Tijdens die halftime show. Raad eens voor hoeveel? Zometeen ga je ontdekken hoe dicht bij de effectieve som je zit.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
4: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
5: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
6: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte. Gaat diep.
4: Nu op VRT Max.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Official Sound of Summer.
8: Iman, Marien, welkom op de barbecue.
0: Ah, merci Sander. Ligt er al iets op de grill?
8: Ja, speksjes, ribbekjes, chipolatas.
0: Oh, lekker. Is er ook iets vegetarisch?
8: Houd je van kolen? Die liggen in het vuur.
0: Slaatje?
9: Ja, ik zal nog even de winkel passeren. Allee,

Dus voor hoeveel denk je dat Justin Bieber zijn schoenen zijn geveild? Update. Justin Bieber trad nog niet zo heel lang geleden op tijdens de halftime show van het WK voetbal, van de finale, waar hij Everything Hallelujah heeft gebracht op zijn gitaar. Hij droeg toen ook een outfit dat volledig uit zijn eigen merk Skylark bestond. Hij droeg daarbij ook schoenen van zijn eigen merk. En die schoenen hebben uiteindelijk echt heel veel geld opgebracht. De sneakers zijn namelijk geveild voor maar liefst $26,400. Dat is ongeveer €23,000. De opbrengst gaat naar het Global Citizen Education Fund. Dat is een initiatief van FIFA. En het fund heeft als doel om kinderen van over heel de wereld toegang te geven tot onderwijs en sport. Dus ik vind dat eigenlijk wel echt €23,000 dat naar een zeer, zeer mooi en nobel doel is gegaan. Dus goede keuze, Justin Bieber, om die schoenen te veilen. En het is New Music Friday. Vrijdag is wereldwijd de dag waarop artiesten nieuwe muziek uitbrengen. En ook Selena Gomez heeft iets gedropt. Samen met haar partner in life en in music Benny Blanco. En met Becky G. Het is in Spaans en het klinkt zo.

0: zwoel. De titel is Te Olvido. En ik ben super trots op mezelf, want ik weet wat dat betekent met mijn Duolingo Spaans. Ik ga naar Ecuador binnen een paar dagen, dus dat Spaans moet op punt staan. En Te Olvido betekent ik vergeet je of ik ben je aan het vergeten. En Selena Gomez is trouwens niet de enige die met nieuwe muziek is afgekomen vandaag. Want het is gebeurd. Na wekenlang afwachten, anticipatie, speculaties, zijn we daar net om 6 uur 's morgens gezegend geweest met een nieuw album van Ariana Grande. Ja, ze bracht Petal uit. Op de cover zie je een glimlachende Ariana Grande in het zwart-wit met een zonnestraal op haar gezicht en wilde haren. Het album heet Petal en er staat ook een song op. En die song heet Petal. En de betekenis van dat lied vind ik ook echt wondermooi, want Ariana Grande heeft er deze week nog iets over verteld en wat meer context gegeven bij de betekenis van dit lied. En ze zei erover, it's called Petal, basically about something that is full of life, growing through the cracks of something cold and hard and challenging. Heel mooi. Wauw. Dus ja, Petal, een soort van bloemblad. Een song over het leven, over groeien doorheen de moeilijke en harde en koude wereld. En toch groeien net als een fragiel bloemblaadje. Dat is de betekenis van dit nieuwste nummer van Ariana Grande. Van haar album dat nog net geen 1,5 uur geleden uit is gekomen om 6 uur 's morgens. Dit is ze met Petal.
1: M&M. Update.

0: Ariana Grande met Petal. Als je dit nog niet kent, dat is volledig normaal. Het is nog maar anderhalf uur geleden uitgekomen op haar nieuwste album Petal. Vanochtend om 6:00. Intussen is het al 7:30 geworden. Toon, wat zijn de hoofdpunten?
1: Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel, omdat er fouten zijn met de vergunningen van zulke deelstep- en deelfietsbedrijven. Brussel wil de deelsteps sowieso al wel verbieden vanaf 2027. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas in Gaza. In verschillende fases zal dat gebeuren en in ruil zou het Israëlische leger zich dan langzaam terugtrekken uit Gaza. En er zijn nu al 15 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken, die grenst aan Noord-Afrika. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. Meer over dit nieuws hoor je om 8:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Een hele goede morgen. Bram, hoe wordt het weer vandaag?
2: Goedemorgen. Zon en wolken vandaag. Lokaal kan er een bui vallen, maar zeker niet overal. Temperaturen van 26 tot 30 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler, daar 22 graden en een matige noordenwind. In het weekend blijft het droog, zonnig en ook warm.
0: Aha, er staat een mooi weekend voor de deur. En goed opletten als je onderweg bent, want een luisteraar waarschuwt voor een baal hooi op de E40 van Brussel naar Gent, net voor Aalst op de linkerrijstrook. Dus wees alsjeblieft voorzichtig daar.
3: M&M, goedemorgen. Alexandra Katsina.

0: Heb je nood aan rust of energie deze ochtend? Zometeen mag je kiezen met muziek.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Camila Cabello met Havana. Dit is echt op het gemakske wakker worden met die zwoele piano. Zomers ook. Nu is het vooral aan jou om te kiezen. Ofwel kan je kiezen om te blijven in die rustige zensfeer. Ofwel kan je kiezen voor energie. Het gevoel van 3 koffies tegelijk. Voor beide uiteinden van het spectrum heb ik een muzikale optie. En beide opties zijn trouwens ook weekend gerelateerd. Dat is ook niet onbelangrijk op een vrijdag. Als je rustig wilt wakker worden, kan dat met Coldplay. Hymn for the Weekend. Dat is zo nostalgisch dat het bijna pijn doet. Maar op een goede manier, snapte? 2016 was zo'n piekjaar. Dus voor nostalgie en een rustige ochtend en een rustige piano stuur Coldplay in de app van M&M. Je kan ook kiezen voor iets anders. Namelijk voor Return at Friday. Meer energie voor mochten jouw reserves echt al op zijn van de werkweek en je iets straffer nodig hebt om jouw vrijdagochtend door te komen. Kan ook, hè? Stuur in de app van M&M wat jij prefereert. Stuur Coldplay voor een rustige ochtend of Return voor een shotje energie in de app van M&M. Ik zou het weten, maar ja, ik maak de keuze niet. Dus ik laat hem over aan jou. Laat maar weten in de app van M&M wat jij het liefste hebt.
1: M&M. The official sound of summer.

kom erbij en dans. Dat is het enige juiste motto op een vrijdag met Clouseau. Maar de vraag is vooral, heb jij nood aan een rustige ochtend of aan meer energie in jouw ochtend? Ik heb jou twee keuzes gegeven, twee muzikale keuzes. De eerste was Coldplay met Him for the Weekend. Dus iets trager, met een rustige piano. Heel nostalgisch ook. Dat was de rustige optie. En de niet rustige optie, als in veel meer energie, was Redone met Friday. Dus ik ga even kijken in de app van M&M wat het is geworden. Lebrecht of Lee uit Henegouwen laat weten Coldplay. Debbie Leman uit Houthulst stuurt ook Coldplay. Jill Wils, Stuttgart, Keerbergen stuurt ook Coldplay. En nog heel veel andere mensen hebben Coldplay gekozen. Er zijn er ook een paar binnengekomen voor Redone, maar ik denk dat het wel echt duidelijk is. De meerderheid van de stemmen gaat vandaag uit naar Coldplay. En ik ben stiekem kei blij. En ik heb trouwens de stemming niet gesaboteerd, dat kan ik beloven. Maar Coldplay was gewoon ook echt mijn favoriet. Him for the Weekend. Niet per se omdat ik een rustige ochtend ambieer, maar gewoon omdat het zo nostalgisch is. De zomer van 2016 gaat nu helemaal terugkomen. En we gaan het weekend ook verwelkomen, hè. Met Him for the Weekend. Merci voor jouw keuze in de app van M&M. Het was de enige juiste. Al zeg ik het zelf. Dit is Coldplay. Goedemorgen.

Sorry Papi. Els uit Kortrijk die vraagt hier nog in de app van M&M. Goedemorgen Alexandra, is het vandaag jouw laatste dag? Want je zei dat je op reis ging. Zo ja, hele fijne reis gewenst. Ah, wel, dat is kei lief. Maar het is niet mijn laatste dag hoor. We gaan elkaar nog horen tijdens de Ultra Top 50 deze zondag. En maandag en dinsdag ben ik er ook nog om jou wakker te maken. Ja, echt tot op de dag voor ik op reis ga. Dus ik wil hier zo lang mogelijk bij jou blijven en jou wakker maken in de ochtend.

Lisa de Velde, 23 jaar uit Herentals, stuurt nog... Hey Alexandra, wanneer kan je nog tickets winnen voor David Guetta? Met 4 vraagtekens. En dan zegt ze er ook nog bij, in caps lock, ik moet daar gewoon echt naartoe. En heel veel uitroeptekens. Ik snap het enthousiasme. Want het is ook effectief de laatste ochtend, de laatste dag waarop jij kans kan maken op de allerlaatste tickets richting David Guetta op 8 augustus tijdens On The Beach in Zeebrugge aan Alsace in België met zijn Monolith Tour. Dat is heel indrukwekkend, dat wil je niet missen. Je wilt er absoluut bij zijn en dat voel ik ook in de app van M&M. Wat moet je doen om kans te maken? Gewoon heel goed blijven luisteren zometeen na 8 uur naar M&M en misschien worden ze

0: vanavond op VRT1.
1: Eva van Dongen. Verdomme, jij bent het echt.
2: Goed geheugen.
1: Ja, mensen die mij de gevangenis insturen, kan ik heel moeilijk vergeten.
3: Is dat een dreigement?
0: Op VRT1 ontmoeten Eva en Wolfs een oude bekende in Flikken Maastricht. Op VRT Canvas nog meer misdaad met Van der Valk in Amsterdam. En op VRT Max brengt de feel-good film Chef je zelfs helemaal tot in Miami. Alvast veel kijkplezier.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Het is 8:00. Goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Met Tony Janssens.
9: Trump heeft een nieuw plan voor Gaza. De Amerikaanse president zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas. De Vredesraad, die Trump zelf heeft opgericht met verschillende landen, is na maanden onderhandelen tot dit akkoord gekomen. Hamas zou bereid zijn om al zijn wapens af te staan in verschillende fases en in ruil zou het Israëlische leger zich dan langzaam terugtrekken uit Gaza. Toch is er nog veel twijfel, zegt Amerika-correspondent Thomas de Grave.
10: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
9: Een internationale vredesmacht met militairen van verschillende landen zou daarna voor de veiligheid moeten zorgen in de regio. En op termijn zou Hamas ook het bestuur van Gaza afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering. Er zijn nu al 15 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen er zo'n 1500 migranten aan. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan ook nog duizenden mensen te wachten. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt na een klacht van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Midden augustus komt er wel nog overleg tussen de bedrijven en het Brusselse gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Het deelfietsenbedrijf Voy is daar niet over te spreken.
11: Wij hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
9: Brussel had sowieso al wel beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Die zullen nu dus 4 maanden vroeger verdwijnen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Gisteravond won Anderlecht de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd op 1-1. En ook AA Gent gaat Europees verder. Gent klopte de Oekraïense ploeg Tcherkasy en gaat dus door naar de 3e voorronde van de Conference League. De Italiaanse voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele carrière speelde. Hij stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Hij pakte 6 landstitels met Milan en won 3 keer de Champions League. En ook met Italië pakte hij in 1982 de wereldbeker. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Het weer vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan.
7: Op de E40 van Brussel naar Gent is er 10 minuten file tussen Afliegem en Aalst. De linkerrijstrook is afgesloten door een hooibaal op de weg. En ook op de A11 van Brugge naar Westkapelle is op de Roskampbrug de linkerrijstrook versperd door een obstakel. M&M. Het is jouw allerlaatste kans om een duo-ticket te scoren voor de show van David Guetta in België. Dus spits je oren al maar. The official sound of summer. The official sound of summer. M&M. M&M.

Ik heb nog één allerlaatste duo-ticket liggen voor The Man, The Legend, David Guetta. De hele week mocht ik jou gelukkig maken in de ochtend met tickets. Het leek echt alsof ik een bodemloze put aan tickets had, maar ja, ooit is de pot op. Nu is dat moment. Dus wie oh wie mag ik straks gelukkig maken met het allerlaatste duo-ticket om op 8 augustus te gaan feesten op David Guetta zijn hits met zijn lichtshow, met je voetjes in het zand op On The Beach in Zeebrugge. Misschien ben jij wel die gelukkige. Draai je volumeknop een kwartje naar rechts. Want als jij naar David Guetta wil, dan zal jij mij moeten vertellen en sturen in de app van M&M vooral, welke song van hem is aangespoeld op het strand. Ik hoor daar al iets in de verte, tussen de golven, tussen de visjes, de mosselen, het zeewier. Al dobberend. Welke song herken jij? Stuur de titel zo snel mogelijk in de app van M&M.

0: Nog maar één duo-ticket over en honderden berichten in de app van M&M. Het is bijna kapot. Ik kan zelfs al niks meer klikken in ons systeem, omdat er zoveel mensen tegelijk aan het sturen zijn. Ja, dat is een mooi moment, maar ook een moeilijk moment. Want het is natuurlijk het allerlaatste duo-ticket voor David Guetta op 8 augustus tijdens On The Beach in Zeebrugge. Naar wie gaat dat ticket gaan? Om kans te maken moest je mij het juiste antwoord geven op de vraag: welke song is er daarnet aangespoeld op het strand? Je hoorde een song van David Guetta, zo wat tussen de golven, tussen het schuim van de zee met de zeebries in de achtergrond. Je moest wel echt goed luisteren, maar er zijn veel antwoorden binnengekomen. Onder andere van Jente Janssens, 20 jaar uit Herentals. Dag Jente.
1: Hallo.
0: Hallo, dag Jente. Zeg Jente.
1: Oh my god. Yes.
0: Nog zonder jouw antwoord te zeggen, hè, want nog zonder het te zeggen, jij was echt razendsnel. Hoe komt het dat jij zo snel was? Jij hebt als eerste gestuurd.
1: Ik had het al klaarstaan, want ik had een gevoel dat het al ging komen, Save Me Tonight. Dus ik dacht, yes, ik ga het klaarzetten en sturen.
0: Oké, dus nu heb je jouw antwoord toch wel al gezegd. Jij denkt dat het daarnet Save Me Tonight was. Dat is niet erg, dat is niet erg, dat is niet erg. Hoe overtuigd ben jij van jouw antwoord, Save Me Tonight?
1: Super overtuigd, 100%. Echt, 1000%.
0: Ja, dat gevoel is terecht, hè. Proficiat! Jij gaat naar David Guetta.
1: Oh my god, ik ben echt super blij.
0: Ah, Jente, ik gun het jou zo hard. Ik was hier zo wat spannend aan het maken, maar jij werd echt gewoon al overtuigd. Dus juist, ik heb de tickets.
1: Ja, zeker.
0: Goed gedaan. Het was Save Me Tonight. Maar je had dus effectief, wacht, jouw antwoord dus al klaarstaan voordat ik het liet horen. Hoezo?
1: Ja, ik weet het ook niet. Het was een buikgevoel en ik dacht, ik zet het klaar. En dat was het.
0: Maar goed, ik ben trots op jou. Je hebt dat goed gedaan. Het is een duo-ticket natuurlijk, dus wie mag er mee met jou, Jente?
1: Mijn beste vriendin. Ik moet het wel nog vragen, maar ik denk mijn beste vriendin. Want zij heeft een heel moeilijke tijd achter de rug.
0: Oh.
1: En ik dacht, dat gaat echt even een goede avond worden, veel genieten en...
0: Absoluut. Ja, ik denk ook niet dat ze nee gaat zeggen. Hè. Je zegt geen nee als er iemand stuurt. Als je bestie stuurt, hey, wil je samen naar David Guetta? Want ik heb gratis tickets. Dat gaat gewoon los gebeuren. Ik gun jullie een fantastische avond samen. Jente, doe de groetjes aan je beste vriendin. Veel plezier daar. Stuur maar een fotootje als jullie daar zijn of zo. Laat maar weten hoe het was.
1: Dat zou zeker zijn.
0: Salut.
1: Dat is goed.

0: want ik heb daarnet gezegd dat het de allerlaatste tickets waren. Maar. Ja, de allerlaatste hier in deze M&M ochtendshow. Hè. Dit weekend maak je nog kans op tickets voor David Guetta. Jawel, bij Evelien in de ochtend, zaterdag en zondag, kan je nog jouw duo-ticket scoren om hem live te aanschouwen tijdens On The Beach op 8 augustus. Dus... je wekker vroeg zetten, dat is de boodschap als jij David Guetta nog live wilt zien deze zomer, zaterdag en zondag. En dan maak je nog kans op jouw duo-tickets bij Evelien. Nu al succes! The official sound of summer. Heb je trouwens al eens naar de datum gekeken vandaag? Het is 31 juli. Het is de laatste dag van juli. Dat kan toch niet dat die maand zo snel voorbij vloog. Dat is echt crazy. Dat betekent ook dat de zomervakantie officieel in de helft zit. Pak dit mee als teken om elke dag tot op het maximum te genieten en elke dag te benutten, de dingen te doen die je graag doet en niet te wachten op een beter moment. Nu is het beste moment. En ik dacht, laten we de helft van de zomervakantie vieren met muziek. Wat is voor jou de schijf van deze zomer tot nu toe? Ik bedoel echt ook van deze zomer, de zomer van 2026. Welk nummer dat nu overal te horen is, is echt een blijvertje en gaat echt jarenlang nog op nummer 1 staan in jouw zomerplaylist van 2026. Ik ben op zoek naar zo'n song die je echt binnen een jaar of twee of drie nog gaat opzetten en gaat denken met een traantje in je ooghoek. Ha, die zomer van 2026, dat was zo'n mooie tijd. Welke song is dat voor jou? Stuur het door, titel en artiest, jouw favoriet nummer van deze zomer. En dan ga ik hem zo meteen draaien voor jou.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
2: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
3: Sessie,
1: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt toch, wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: Wow, de grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Ed Sheeran met Azizam. M&M. We zitten precies in het midden van de zomer. Het is 31 juli. En ik dacht, laten we dat vieren met muziek, met jouw Summer Anthem van 2026. Een nummer dat nog heel lang gaat blijven nazinderen in je hartje en in je hoofdje en in jouw zomerplaylist van 2026. Een hele goede morgen, Hanne Antonis en 23 jaar uit Brecht.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hanne, welk nummer zou jij willen kronen tot Summer Anthem 2026?
1: Shakira en...
0: Die Die. Ah, ja, goed. Ja. Ik wist al wat er ging komen, hè, want dat is echt zo het Summer Anthem van iedereen, denk ik. Hoe ga jij daarop?
1: Het geeft toch wel een echt zomervibe van 2026 vanwege het WK toch wel.
0: Ja, dat is inderdaad wel. Het WK dat intussen toch al een dikke 2 weken of zo is afgerond. 19 ja. Juli was dat klaar. Maar dat nummer dat blijft gewoon zo goed. Het was even wennen, want iedereen was van... Ah ja, de schoenen van Waka Waka zijn wel echt groot om te vullen. Maar it grew on everyone. Ik heb echt het gevoel dat het lied bleef groeien en groeien. En nu is iedereen ermee weg. Hanne, dikke merci voor jouw keuze. Hoe ga jij jouw zomer nog vieren vandaag?
1: Werken.
0: Oké, maar wacht. Na het werk ga je toch nog iets doen om jouw zomer te vieren, hoop ik.
1: De paardjes voor zorgen, denk ik.
0: Dat is zomers. Dat is. Nee, maar dat is zeer zomers. Ah, wel, doe de groetjes dan aan de paardjes. Geniet ervan. En dan kronen we bij deze ook Shakira en Burna Boy. Ja. Die Die. Tot Summer Anthem 2026. Salut Hanne, geniet van jouw dag.
1: Dag.

0: Shakira en Burna Boy, toch wel de schijf van de zomer van 2026 met Die Die. Toon, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn vredesraad een akkoord heeft bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas in Gaza. En in ruil zou het Israëlische leger zich dan ook langzaam terugtrekken uit Gaza. Er zijn nu al 18 migranten om het leven gekomen die probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die grenst aan Noord-Afrika. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. En tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel, omdat er fouten zijn met de vergunningen van zulke deelstep- en deelfietsbedrijven. Brussel wilde de deelsteps sowieso al wel verbieden vanaf 2027. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Een hele goede morgen, Bram. Hoe wordt het weer vandaag?
2: Goedemorgen. Zon en wolken vandaag. Lokaal kan er een bui vallen, maar zeker niet overal. Temperaturen van 26 tot 30 graden in het binnenland. Aan zee zit een pak koeler, daar 22 graden en een matige noordenwind. In het weekend blijft het droog, zonnig en ook warm.
0: Oké, dus aan de zee moet je zijn om af te koelen, genoteerd. Op de E40 van Brussel naar Gent bijna 10 minuten file tussen Afleghem en Aalst door een hooibaal op de linkerrijstrook. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek en tussen Mechelen en Londerzeel. M&M. Rate the song. Voor dit nummer neem ik jou even terug mee naar Tomorrowland. Daar heeft de Nederlandse Martin Garrix 2 keer een headline show gespeeld op de mainstage. Dat heeft zo hard geknald. Het publiek was volledig mee. Ook heel veel nostalgische hits. Het was echt goed. En vorige week zondag heeft hij het festival afgesloten met zijn laatste song Fireflies. Ja, in weekend 1 kwam zelfs The Edge, gitarist van U2. U2 doet mee met dit nummer. Als verrassing mee op het podium voor een eerste live uitvoering van die song. Dat was ook een heel bijzonder moment. En U2 is ook wel echt een huge naam om mee samen te werken. Martin Garrix weet er alles over samenwerken met huge namen, want hij heeft al bijvoorbeeld samengewerkt met Ed Sheeran. Die hits die draaien weer nog regelmatig op de radio. Met Repeated. Hij heeft ook al samengewerkt met Bibi Rexha en Dua Lipa. En nu werkt hij dus samen met U2. Twee namen die je misschien niet samen had verwacht als duo in een song, maar toch is het gebeurd. Martin Garrix en U2. Ik ga hun song Fireflies nu op jou afvuren. En jij mag mij laten weten in de app van M&M of je hem opnieuw wilt horen op M&M of niet, door een score te sturen op 10. Die reflecteert wat je ervan vindt. Let me know. Rate

0: Eminem. Read the song.
1: Amai, wat een goede combo. De gitaar van U2, de beat van Martin Garrix. Het zijn twee werelden die samenkomen en die volgens mij toch wel echt heel goed samen passen. Maar wat vind jij ervan is nog zoveel belangrijker op dit moment in de app van Eminem. Eleonore Criado uit Stabroek laat weten, het blijft top. Ik vind het echt een schijf, dikke 10 voor mij. Steven uit Rijkenvorsel laat weten, ik ben echt al lang fan van U2. Ik hou van dancemuziek ook, dus een perfecte combinatie voor mij. Kei tof gedaan. En leuk dat ze hun sound zo mooi kunnen blenden. Voor mij is top 10 op 10, laat hij weten. Oké. Elsa uit Kortrijk stuurt 7. Dat is ook genoteerd. Britt Adams uit Hoogstraten vindt het een leuke mix. 8 op 10. Dan is er ook nog Christine uit Wemmel. Die stuurt een 9 op 10. Ik zie hier ook nog een 7,5 binnenkomen. Toch wel voornamelijk scores aan de hogere kant. Dus ik ga mijn wiskundig brein eens laten werken. Want als het gemiddelde hoger is dan 5 op 10, dan hoor je de song straks opnieuw bij Brahim in de middag. Maar ik heb geen enkele score genoemd of gezien die lager was dan een 5. Dus ik denk wel dat je ook een beetje weet welke richting de score uitgaat. Gemiddeld kom ik uit op een zeer mooie 8,5. 8,5 op 10 voor Martin Garrix en U2. Tomorrowland is duidelijk nog aan het nazinderen. It shows in Rate the Song. Dat betekent dat je hem straks opnieuw gaat horen. Deze mooie combinatie. Fireflies.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Mannekes,
5: Bumpy.
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
5: Wij klussen mee.
4: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: M&M.

0: Het moment om jouw zomerse bucketlist serieus te beginnen nemen, want de zomer vliegt voorbij. We zitten al in de helft. Morgen begint augustus, dat is crazy. En ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal op jouw bucketlist staat deze zomer. Is dat bijvoorbeeld een moestuin starten? Overnachten in een tiny house? Of bijvoorbeeld een kookles volgen in een ander land als je op reis bent en daar de traditionele kneepjes van het vak en de traditionele gerechten leren maken? Dat is echt ook heel tof om te doen. Misschien wil je nog potten bakken of naar een drive-in bioscoop gaan of zo. Kan allemaal. Ik heb gisteren een item afgevinkt van mijn bucketlist. Ik ben de Odyssey gaan kijken in IMAX. Het was echt kapot goed. Het was zalig. Echt een aanrader, die film. Dus als jij nog naar de cinema wilt gaan, de Odyssey is een goede optie. Maar hoe zit dat nog met jouw bucketlist? Wat staat er nog allemaal op? Let me know in de app van M&M en dan gaan we er samen naar uitkijken.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and a Beat. Wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist?
1: De M&M bucketlist.
0: Ik ga het vragen aan Febe Boomgaard, 25 jaar uit Brugge. Dag Febe.
2: Hallo.
0: Hey, wat staat er op jouw bucketlist deze zomer?
2: Ja, ik heb een vriend. Wij doen een lange afstandsrelatie. Dus hij woont in Zuid-Korea en ik kom naar België. Dus ik zal hem verwelkomen.
0: Wauw, oké. En hoe gaat die verwelkoming eruit zien? Ga je hem echt opwachten op de luchthaven? Heb je iets gepland? Ga je daar zo staan met een groot bord met welkom thuis? Neem mij eens mee in jouw plannen.
2: Hij gaat waarschijnlijk eerst naar Parijs gaan en dan met de sneltrein naar Brussel. Dus ik zal hem sowieso in Brussel ophalen. En hij is ook echt fan van Jules de Strooper wafeltjes. Dus ik zal dat sowieso ook al meenemen. Maar het zal niet met een ballon of een poster zijn of zo, want we zijn beiden al introvert. Dus we willen het liever voor onszelf houden.
0: Snap ik volledig. Maar wel heel mooi. Dat is echt zoiets heel romantisch. Is zo iemand opwachten, ergens ja, op een treinstation nu in dit geval of op de luchthaven. Heel mooi. Ik gun jullie echt een fijne tijd samen. Hebben jullie leuke plannen als hij terugkomt?
2: Wel, momenteel het was een beetje onverwacht dat hij ging komen, omdat hij binnenkort wordt opgeroepen voor zijn legerdienst te doen. En ik had al mijn vakantie ingepland op mijn werk, dus om nog een week te nemen was een beetje moeilijk, maar ik heb wel 2,5 dagen nog gevraagd. Ze hebben mij die ook gegeven.
0: Oké, dat is fijn.
2: Dus sowieso na mijn werk ga ik wel misschien wat dingetjes doen met hem. En in die 2,5 dagen en in de weekend ook een beetje.
0: Dan wens ik jullie een heel, heel fijne tijd samen en veel plezier met hem dan op te wachten. In Brussel-Zuid binnenkort, hè, Febe. Merci voor de babbel.
2: Ja,
0: en geniet van jouw dag vandaag. Tada!
2: Ja, dankjewel.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hits.
1: Criss-cross Amsterdam.

0: Amsterdam met My Oh My. Zometeen gaan we al uitkijken naar de leuke festivals dit weekend.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dus zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Goedemorgen, het is 9 uur. VRT Nieuws. Met Tony Janssens.
1: Het zal iets makkelijker worden om bij het leger te gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Dat schrijft het laatste nieuws. Daardoor zal 10 tot 20% liever van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Dat vertelt minister van Defensie Theo Franke.
2: Het is zo dat bijvoorbeeld op vlak van zicht, op vlak van gehoor, op vlak van de rug en andere klassiekers waarbij heel wat militairen worden geweigerd of kandidaat militairen worden geweigerd, dat men daar toch wat pragmatischer in zal zijn. Niet iedereen zal met een F-35 vliegen. En zeker als je defensie wilt uitbreiden, en dan kan je iedereen gebruiken die je nodig hebt.
1: Er zijn nu al 18 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt in het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen daar al zo'n 1500 migranten aan. Volgens correspondent Sven Tuytens gaat het om een georganiseerde actie van de Marokkaanse overheid.
3: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
1: De opvangcentra in Ceuta zitten overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te bewaken. De Italiaanse voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele carrière speelde. Hij stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Hij pakte 6 landstitels met Milan, won 3 keer de Champions League en ook met Italië pakte hij in 1982 de wereldbeker. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Het weer vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan. En ook begin volgende week hetzelfde weer.
0: Het wordt een goed festivalweekend. Zometeen zet ik de leuke dingen van dit weekend eens op een rijtje voor jou.

0: Het weekend staat voor de deur en er staan ook een heleboel leuke festivals voor de deur. M&M, the official. Onder andere Reggae Geel, het festival dat uiteraard, ja, het zit in de titel, in geel doorgaat, is gisteren al van start gegaan. Je kan er genieten van de 5 verschillende stages met allemaal coole namen zoals de Gold Stage en de Bounce Hall. Vandaag is de 2e dag van het festival van Reggae Geel en morgen is de 3e en ook de laatste festivaldag. Dan nog een ander festival dat straks om 1 uur in de middag van start zal gaan, is Campo Solar in Damme. Ik ben daar ooit eens geweest en hij is zo'n vibe. Die poria, die staan echt in de velden waar van alles aan het groeien is. Maïs en granen en zonnebloemen. Dat was toch het jaar dat ik er was. Er zijn ook echt paadjes gemaakt. Precies, ja, paadjes voor tractors. Maar dan, ja, om tussen de poria te navigeren. Echt een heel, heel, heel coole zomerse vibe. Ook op Campo Solar gaan er een heleboel artiesten optreden dit weekend op 6 verschillende stages die er zullen zijn. Vandaag om 1 uur 's nachts gaan, omdat het kan, een Everdrop bijvoorbeeld, op de Arena Stage optreden. En morgen zal op diezelfde stage ook Milk Enk optreden rond 11:15. Ook enkele M&M-DJ-collega's die op de line-up staan. Heel leuk om te zien. Brechtje Ieding gaat bijvoorbeeld om 17:30 spelen op de Amphitheater Stage morgen. En na Milk Enk zal ook onze M&M-DJ Magic draaien. Dus heel tof. En Brechtje Ieding gaat comedy brengen, waar ook dus plek voor is op Campo Solar. Heel leuk. De Lokerse feesten die gaan vandaag ook van start op de Grote Kaai in Lokeren. Het is al hun 51ste editie. Een festival met een zeer lange geschiedenis en traditie. Lokerse feesten duren ook 10 dagen. Stevig. En start meteen met enkele nieuwe dingen. Zo zijn er nachtbussen naar Gent, Antwerpen en Brugge. Handig voor de late feestvierders onder ons. Er zal geen confetti aanwezig zijn na overleg met de buurt. En er is ook voor de eerste keer een samenwerking met VRT Marissa Kap, 29 jaar uit Sint-Gilles-Waas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Clarissa, wat voor werk ben jij aan het uitvoeren op dit moment? Ik hoor daar een beetje geruis en geritsel. Je zit in de vrachtwagen? Gokje.
1: Nee, ik ben straddler carrierchauffeur in de haven van Antwerpen.
0: Ah, en in wat zit je dan nu?
1: Een straddle carrier. Dat is eigenlijk een grote machine om containers te verplaatsen.
0: Ah, oké. Een straddle carrier.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is een nieuw woord dat ik vandaag heb bijgeleerd. Maar ik was wel correct met grote machine. Dat was dan wel een goede gok.
1: Ja, dat wel. Met een grote machine.
0: En wat moet jij dan allemaal met dat machine doen en verplaatsen?
1: Momenteel zijn wij een schip aan het lossen. Dus die containers komen van dat schip en dan gaan wij die op een plekje zetten op het plein.
0: Ah, oké. Dus de containers die dan van de schepen komen, moet jij op de juiste plaats zetten?
1: Ja, dat klopt.
0: Goed, oké. Ik ben mee met jouw job. Clarissa, dat zijn waarschijnlijk lange en heftige dagen zo in de haven van Antwerpen. Dat is wat ik mij er toch bij voorstel. Hoe lang en druk wordt jouw dag vandaag nog?
1: Ik ben al bezig sinds 6:00. Mm-hmm. Dus nog even doorwerken tot 13:30. En dan in de zetel ploffen, want ik moet dit weekend ook werken.
0: Ah, maar dat is wel een goede hack. Vroeg beginnen, vroeg klaar, vroeger genieten. Allee, het is op zich wel, komt het op hetzelfde neer met aantal werkuren, maar bon, girl math. Dan ben je gewoon vroeger klaar in mijn hoofd.
1: Ja, dat klopt.
0: Clarissa, ik ga jou blij maken met Rihanna en Drake. Work heb je gestuurd. Waarom deze?
1: Elk nummer van Rihanna is eigenlijk goed. Maar work past nu wel goed, omdat we allebei aan het werken zijn. Hè?
0: Klopt, we zijn inderdaad allebei aan het werken. En we zijn niet de enige, want ik blijf berichten binnenkrijgen van alle mensen die aan het werken zijn. Middenzomer, einde juli. Dus voilà, work, work, work. Nog even doordoen en dan is het weekend. Behalve voor ons, want wij gaan ook een beetje doorwerken in het weekend. Maar dat is niet erg, Clarissa. We gaan genieten van onze vrijdagavond. Salut!
1: Ja, zeker. Tada! M&M. The Officials.

Rihanna en Drake met Work. Speciaal voor luisteraar Clarissa, die aan het werk is met een straddle carrier. Een woord en een machine waarover ik nog maar net heb geleerd. Ik heb opgezocht hoe het eruit ziet. Het is inderdaad echt kei indrukwekkend. Het is precies zo'n een soort van kleine vrachtwagen, maar dan met de ruimte om bovenop nog een hele container vast te pakken. Sean uit Zwijndrecht laat weten, chapeau Clarissa, ik oefen deze job ook uit met dezelfde uren. En Julie Bolle uit Stabroek stuurt nog wel een coole vrouw, zeg. Voilà, pak dat mee, Clarissa.

0: Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This. En de M&M Postbus is weer geopend.
1: Het postkaartje van...
0: Hier mag jij zometeen jouw naam aanvullen. Het is tijd om een postkaartje te versturen. Een virtueel postkaartje. Dat is echt iets typisch zomers postkaartjes. Hè. Een kaartje gaan kiezen op reis bijvoorbeeld. Met een mooie foto of een mooie tekening. Daar iets opschrijven. Iemand de groetjes doen. Even hallo zeggen. Even jouw dankbaarheid betuigen. Of zeggen dat je iemand mist. Of gewoon een random fijne anekdote vertellen. Van op reis of van thuis. Of naar iemand op kamp. Dat is zo tof om te doen. We zouden dit vaker moeten doen eigenlijk. Bij deze kan je nu een virtueel postkaartje versturen via M&M. Dus het is niet met schrijven, maar wel met zeggen. Laat mij weten in de app van M&M naar wie jij een postkaartje zou willen sturen vandaag. Dat zou jouw mama kunnen zijn die je misschien al een paar dagen niet meer hebt gehoord of gezien. Of jouw broer of zus die op reis is. Of jouw bestie die vertrekt voor een jaar naar het buitenland. Het kan allemaal. Wie zou jij graag een postkaartje willen versturen? Hallo zeggen, de groetjes doen, iets vertellen. Laat maar weten in de app van M&M. En dan gaat de M&M postbode zijn of haar werk doen.
2: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
1: M&M.

0: Ja, tijd om dat postkaartje te versturen.
1: Het postkaartje van...
2: Mauri!
0: Hi! Dag Mauri, dat kwam er zo enthousiast uit. I love the energy. Mauri, hallo, goedemorgen. Naar wie mag het postkaartje gaan?
2: Het mag eigenlijk een verjaardagskaartje worden voor mijn hondje Olaf.
0: Oh my god, een hondje. Een postkaart naar een hondje vind ik fantastisch. Ja, een echt postkaartje zou dan echt bijna onmogelijk zijn, maar een virtueel kan altijd. Het is ook de eerste keer dat we hier in de M&M Ochtendshow een postkaartje naar een huisdier hebben. Vind ik fantastisch. Vertel eens wat meer over jouw hondje Ola.
2: Olaatje is een geadopteerd hondje die vandaag haar 6e verjaardag viert. Een super cute pretske dat echt mijn babytje is.
0: Oh, en van waar komt de naam?
2: Oh, ik wilde eigenlijk heel graag een jongetje die Olly heette, maar dan bleek het een meisje te zijn door adoptie. En is het dan Ola geworden.
0: Dat is kei schattig. Oh, dat vind ik echt fantastisch. Maar Mauri, en dus Ola is jarig. Dat is ook effectief vandaag dan?
2: Ja, ja, effectief vandaag.
0: Yay! Happy birthday! Ze wordt... Wacht, hè, misschien heb je het al gezegd, maar ik ben het al vergeten. Hoe oud wordt ze?
2: 6.
0: Ah, 6. En hoe gaan jullie het vieren?
2: Ik heb al mijn Dogmom t-shirt aan vandaag, zoals het hoort. En dan gaan we vanavond nog naar zee met een overnachting en een etentje en alles erop en eraan. Zoals een verjaardag hoort gevierd te worden.
0: Ola is echt het droomleven aan het leiden van elk huisdier, volgens mij. Je bent die zo aan het verwennen. I love it.
2: Het is echt mijn babytje, zoals ik zei. Het moet gevierd worden, zoals een mensje, zoals een babytje. Dus voilà.
0: Absoluut. En waar zit ze nu op dit moment? Neem mij eens mee in de setting.
2: Ja, momenteel super grappig, maar ik heb co-ouderschap met mijn ouders. Dus momenteel is ze nog bij mijn ouders. En dan gaat ze vanavond mee naar zee met mama en ik. En dan is ze weer het weekend bij mij.
0: Oh, maar zo tof. Dan wens ik jullie een heel fijn verjaardagsweekend. Doe de groetjes aan Ola als je haar ziet. En geef haar een eitje op haar bol. En hopelijk komt het postkaartje goed aan. Maar dat zal wel het geval zijn als je haar straks extra veel treats geeft. En lekkere snoepjes en zo. Salut en Mauri, bye-bye.
2: Dankjewel. Doei.
1: M&M. The official sound of summer.
3: Morning light is falling on your sweater. Your coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where our picture is together.

weet nog van jouw vrijdag straks nog met Anke en de Cinematickets. Eerste one and only Brahim. En niet vergeet dat je morgen en overmorgenochtend ook nog tickets kan winnen voor David Guetta. In de ochtend, in het weekend bij Evelien. Dus vroeg opstaan is de boodschap. Ik laat je achter met Camille, die tegenwoordig aan een trapeze hangt in Anseetje. Met Rihanna op dit moment. Dit is Camille.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
14: This is a muscle van Lynch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
15: Goedemorgen, het is 10 uur.
16: 14 uur.
15: En dit is Toon Janssens.
17: Het zal iets makkelijker worden om bij het leger te gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Dat schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Want je moet niet voor elke job even fit zijn bij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Franken.
18: In de loop der jaren zijn er een aantal dingen niet meer geactualiseerd, niet meer geüpdate. En met dat het Defensie uitbreidt, is het zo dat we eigenlijk een aantal profielen zoeken op de aankoopdienst, op de personeelsdienst, waarbij de medische fitheidscriteria niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld voor een gevechtssoldaat die in de gevechtseenheden zit.
17: Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van Wildberries, zo'n 300 kilometer diep in Rusland. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het is al de 10e gerichte aanval op een distributiecentrum van het bedrijf. Inmiddels zou ongeveer 10% van de opslagcapaciteit beschadigd of vernietigd zijn. Volgens Oekraïne zijn de distributiecentra belangrijk voor de bevoorrading van het Russische leger. Maar het land wil tegelijk ook de Russische bevolking de gevolgen van de oorlog laten voelen. Voor de tweede keer heeft een AI-systeem onbedoeld bedrijven gehackt nadat het uit zijn beveiligde testomgeving was ontsnapt. Het gaat deze keer om een geavanceerde versie van de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. AI-expert Tim Verheijden vertelt wat er gebeurd is.
19: Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen.
17: Vorige week was er ook al iets gelijkaardigs gebeurd met een AI-model van concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien in het westen van het land. Temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden. En ook volgende week gelijkaardig weer.
20: M&M.
21: En daar is hij dan, jouw vrijdagmorgen. Vrienden, we gaan hem samen vieren. Zometeen met Cameron Whitcomb. Eerst Calvin Harris en Blessings.
22: The official sound of summer.
23: M&M.

0: RT Max.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Tate McRae. Een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit is deze van Meteor Nooduitgang. Stemmen kan via VRT Max. Zometeen Justin Timberlake ook met Sexy Back.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Na deze.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hey, ik was het bijna vergeten, maar het is dankzij Lara in de app van de M&M die stuurt mij even. Oh my god, zo leuk! Dat nieuwe studioalbum van Ariana Grande is vandaag. Zie uit, hè? Petal! Geweldig. We Can Be Friends van ons Ariana Grande. En zometeen DJ-licious en Milo. Maar eerst even samen naar de weg. Vandaar op de Antwerpse ring richting Gent komt er nu zo'n 10 minuutjes bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen is er eerder beperkte vertragingen. Zo is het.

0: gaan.
1: Dikke zomerhit. En ja, maak je ook kans op om de VRT-zomerhit te worden. Tussen die 20 genomineerden. Onze DJ-licious samen met Milo Forever Young. Stemmen kan via VRT Max. Nu Omi met Cheerleader. Dus genieten dit. Yeah.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nog steeds al vol on thee.
2: This is a mozzarella van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

hier zijn ons Jurid. Oh, straftalent ook van bij ons. Ook genomineerd trouwens voor de VRT Zomerhit Stemmen. Je weet, het kan via VRT Max. Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie. Zometeen naast je Boozies. A Bar Song. Nu.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

druk, druk, druk, druk. Sound of summer. En warm ook wel, zegt Annelies in de app van M&M. Veel succes daar, Annelies. Ik zorg voor veel muziek tijdens dat werk. Zometeen van Leonie, Medusa en Good Boys en Lina de Dauw.

0: vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: potjes terug.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Toon Janssens.
10: De kust heeft er een topmaand op zitten. Het was de beste maand juli aan de kust sinds corona. Er waren meer dan 5,5 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral veel Vlamingen, maar ook Duitsers kwamen naar onze kust. Het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt de toeristische dienst Westtour.
11: Wij hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
10: De 15 verdachten die van de raadkamer in Kortrijk mochten vrijkomen omdat er problemen zijn met het gevangenentransport, moeten toch in de gevangenis blijven. Door personeelstekort bij het gevangenentransport raakten verdachten soms niet op tijd in de rechtbank. Daarom had de raadkamer gezegd dat ze vrijgelaten moesten worden. Maar het parket had zich daar meteen tegen verzet en de 15 blijven nu dus in de cel. Voor de tweede keer heeft een AI-systeem onbedoeld bedrijven gehackt nadat het uit zijn beveiligde testomgeving was ontsnapt. Het gaat deze keer om een geavanceerde versie van de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. AI-expert Tim Verheijden vertelt wat er gebeurd is.
12: Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen.
10: Vorige week was er ook al iets gelijkaardigs gebeurd met een AI-model van de concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen. Bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan.
13: M&M.
14: De Joris is ook van de partij in de app van de M&M. Laat die schijfjes maar komen, stuurt iets aan. We zijn de pauze zometeen.

Magnetic, de Balza, wordt weer van overal meegeluisterd. Van op het werk zie ik in de app van M&M, maar ook van op vakantie. Zeer benieuwd, vrienden, hoe jij deze vrijdag voormiddag samen met mij aan het vieren bent. Ben je op vakantie in het buitenland, binnenland, aan het rusten of aan het werken, strijken, poetsen, ramen wassen, dakbedekking, misschien de renovatieken aan het knallen. Laat even weten wat je aan het doen bent op deze vrijdag voormiddag. Mag altijd met een foto, is leuk om te zien in de app van M&M. Dit is U2. Mooi.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Nog steeds aan volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: M&M.

0: Amelie Thijs moet morgen gaan naar de Lokerse feesten.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Op weg naar Centerparks met de vriendinnen, zegt Axel in de app van MRM. Stefanie is de was aan het plooien van de vorige vakantie om morgen op camping naar zee te vertrekken. En liefje Tim is op weg om ramen te gaan wassen voor het start.

Ja, Girls Just Wanna Have Fun. Het heet die Cindy Loper. Er zijn nog meer girls fun aan het beleven in de wagen na een geslagen vakantie. Aan Seetje, zegt Femke in de app van M&M, terug op weg naar huis. Met dochter, lief en schoonzusje in de wagen aan het viben. Groetjes aan de man en de schoonbroer en ons neef die in de auto voor ons aan het rijden is. Net zoals Rosalie ook trouwens op weg naar Nederland. Shout-out naar Andy, Evelien en Arthur. Ook in de andere wagen. Vrienden, veel plezier daar vandaag. Hey. En veilig vooral op de weg. Zometeen Marshmallow en another drink. Maar eerst even naar de weg samen naar Antwerpen. Is er 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Antwerpse Ring, daar komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Binnenring rond Brussel, daar dan weer 10 minuutjes erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezenbeek. Linker- en middenrijstrook zijn er dicht door een ongeval. Ook op de buitenring zo'n 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op andere plaatsen beperkte vertragingen.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
3: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Ik ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gewin, goed aan mijn cliënten.
5: Sessimo.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
10: En een avonturenparcours!
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: kom naar Pukkenpop. Somber. Aha, de groetjes hier.
1: Ja, nee,
0: nee. In de app van Gerrit, aan alle luisteraars vanuit Blankenbergen. Hey. Dat is mooi. MNN.

Sara Tesoros, What's the Pressure? Nog heel even pressure bij onze Kenneth. Die is nog wat grasvelden onder handen aan het nemen. En dan eindelijk 10 dagen er even tussenuit. Welverdiend, vriend. Veel succes daar. Zometeen Train, eerste nieuws van Bazaar.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dus stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Armin de Muit.
7: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. En die stijgende trend zet zich trouwens al enkele jaren voort, zeggen ze bij het agentschap Opgroeien.
8: Als we kijken naar voeding op 24 uur, dan start bijna 84% van de kinderen met borstvoeding. Als we kijken op dag 6, als de meeste kindjes al thuis zijn, dan zitten we op 80,2%. Dus iets meer dan 8 op de 10. Als we gaan kijken op 6 maanden, daalt het aandeel naar 4 op de 10 kinderen dat nog borstvoeding krijgt. Dat is niet weinig en daar zijn we heel blij mee dat die evolutie de voorbije jaren zich doorgezet heeft.
7: De stijging is het grootst bij moeders van Belgische origine en dan vooral bij kwetsbare gezinnen. Bij moeders van niet-Belgische afkomst lag het aandeel kinderen dat borstvoeding krijgt sowieso al heel hoog. In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam is gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping van een asielcentrum naar beneden. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het parket onderzoekt wat er gebeurd is. Het was de beste maand juli aan de kust sinds corona. Er waren meer dan 5,5 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral veel Vlamingen, maar ook veel Duitsers kwamen naar onze kust. Het mooie weer heeft daar een grote rol bij gespeeld, zegt de toeristische dienst Westtour.
9: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
7: Diesel tanken wordt morgen duurder. De maximumprijs voor een liter diesel stijgt met ongeveer 4 cent tot 2 euro en bijna 29 cent. In de Spaanse stad Ceuta zijn honderden migranten aan het terugkeren naar Marokko. Ceuta ligt eigenlijk aan de Marokkaanse kust, maar is deel van Spanje en dus ook van Europa. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten aangekomen in Ceuta nadat ze naar daar waren gezwommen. 19 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. Ook de Aziatische voetbalorganisaties is tegen het plan van FIFA om een deel van het WK voetbal te verkopen. En ook de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalorganisaties zijn tegen. UEFA gaat zelfs het WK boycotten als FIFA toch doorgaat met hun plan. En dat willen ze effectief doen. Olivier de Wilde, gaat FIFA daarin slagen?
10: Wel, op papier niet, want die drie federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Het teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
7: Dankjewel, Olivier. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend een mooi zomerweer bij 30 graden.
6: De tijd vliegt als het plezant is. Zometeen weer plezant hoor. Met Mark Amber, Belong Together, Eerst Another en Talk to You.
11: The official sound of summer. M&M.

0: Pak de M&M app er even bij, want jij beslist weer mee of we deze meer of minder moeten draaien.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, elke dag opnieuw, ook de hele zomervakantie lang, beslis je mee of we een lied meer of minder op M&M moeten laten horen. Dit keer de nieuwste van Martin Garrix samen met U2, Fireflies. Zeer benieuwd wat jij er tot nu toe van vindt. Ja, tot nu toe goed, want hij blijft nog wel even meegaan. Maar is dat nog steeds het geval? Hoeveel punten op 10 krijgt hij? En wat vind je ervan? Dat mag je achterlaten in de app van M&M bij het horen van deze van Martin Garrix.
1: Rate the song.

0: Ja, dat heb je gedaan. Dat ben je nog steeds aan het doen in de app van M&M. Merci ervoor. Patricia die zegt, very nice deze 9 op 10. Net zoals Kathleen die ook voor een 9 op 10 gaat. Love you too. En Martin Garrix, heerlijke zomers ook. Een 8 komt er nog bij van Ruben onder andere. Ik zie nog wat 7, een 8, een 9, nog een 8, een 7, een 6. Een 1 onvoldoende. Wat brengt dat als ik dat op een hoop gooi? Een dikke 8 op 10. En dat is meer dan goed genoeg uiteraard om door te gaan naar een volgende ronde. Rate the Song. Vanavond na 6 uur opnieuw bij Charlotte Siebe.
1: Make life sing. Make life sing. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Smartfoto.be.
4: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

De tiendaagse De Lokerse Feesten Festival. En uiteraard staat Oscar and the Wolf ook op de line-up. Volgende week woensdag 5 augustus. Dan kan je ze gaan bewonderen. Taylor Swift die staat nu voor je klaar met haar nieuwe hits.

0: Geweldig. Onze Mario is op vakantie op een camping. Ergens in Frankrijk zal het zijn. En ook daar... Geen stokbrood, nope. Ik maak het zelf wel. Maak zijn eigen brood met behulp van een airfryer in plaats van een oven. En dat ziet er fantastisch uit. Goed bezig, man. Zometeen I Don't Know van Nina Black and Loud. Maar eerst naar de weg. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 van Kruijbeke. En op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E313 vanaf Massenhoven. En 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. Antwerpse Ring, daar komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Machelen. En op andere plaatsen blijft de vertraging beperkt.
1: M&M. The official sound of summer.
2: Rahim.

Luna uit Vilvoorde is goed bezig. Merci voor alle muziek. Geef me motivatie bij het voorbereiden van het klasje 1 september. Ik zie dat jij goed bezig bent, Luna. Nu al zeg.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: M&M, the official sound of summer.
7: Hey, het is Kouter hier en ik heb net een zeer belangrijk onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat we pas echt gelukkig worden als we in de zomer elke dag een ijsje eten. En je mag zelf kiezen welke smaak dat is, hè. Pistache, chocolade, vanille, smurfenijs, framboos. Ah ja, en we geven sprinkeltjes niet.

Jonas Blue, Edge of Desire. Heerlijk, hè? Ja, echte summer vibes stuurt Els in de app van M&M. En ook wel weekend vibes met al de goede songs. Zometeen 3 Doors Down, eerst Lil Nas X nu.

dikke throwback nu. Oh, met Kryptonite. Three Doors Down blijft de schijf. Begin Nelly's vrienden. Nog een feestje. Hè. Binnenkort trouwens. On the Beach. Headliner David Guetta staat er op zaterdag 8 augustus. En jij kan er nog bij zijn. Ja, morgen in M&M Throwback met DJ Evelien de Bakker. Een duo-ticket die jij kan scoren. Je weet wat je moet zijn.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: 14 uur.
5: Dit is Armin de Muit.
7: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is blij met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen.
8: Een moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals als het wat moeilijker loopt om advies te geven. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
7: In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam is gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping in een asielcentrum naar beneden. Het parket onderzoekt wat er gebeurd is.
9: Precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk. Maar de meest waarschijnlijke piste is dat het gaat over een spijtig ongeval. Maar uiteraard gaan we dit grondig onderzoeken om te kijken hoe dit juist is kunnen gebeuren.
7: Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers betrokken waren bij de bende, die in de jaren 80 waarschijnlijk 28 mensen hebben vermoord, vooral bij overvallen op supermarkten. De 2 broers waren zware criminelen die ook gewelddadige overvallen pleegden. Op vraag van enkele slachtoffers zijn dit jaar de lichamen van 1 van de broers en zijn ouders opgegraven, maar hun DNA komt niet overeen met sporen uit het onderzoek. In de Spaanse stad Ceuta zijn 100 migranten aan het terugkeren naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar is deel van Spanje en dus ook van Europa. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten aangekomen in Ceuta, nadat ze naar daar waren gezwommen. 19 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. En ook de Aziatische voetbalorganisatie is tegen het plan van FIFA om een deel van het WK te voetbal te verkopen. En ook de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalorganisaties zijn tegen. UEFA gaat zelfs het WK boycotten als FIFA toch doorgaat met hun plan. En dat willen ze effectief ook doen. Olivier de Wilde, gaat FIFA daarin slagen?
10: Wel, op papier niet, want die 3 federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
7: Dankjewel, Olivier. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend mooi zomerweer bij 30 graden.
5: Dat zijn goede vooruitzichten. Vrienden, om dat mooi weer te vieren. Topic en Becky G, Sorry Papi. Eerst Damiano David.
11: The official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

wat ik zie in de app van Eminem, berichtje van Femke, die bezig is met de opbouw van het festival. 26e editie van Beach Weekend. Volledig door de vrienden van Giro Loenhout bij elkaar gezet. Mega veel zin in, dat geloof ik. Veel plezier daar, vrienden. Jelly Roll komt eraan. Eerst dit.

0: Plus en op VRT Max.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings

Last Frequencies. Met Bastille en Head Down. Genomineerd voor de VRT Zomerhit ook. Tussen de 20 genomineerde stemmen via VRT Max voor Aaron.

Zometeen de Jonas Brothers en Soccer. Thomas Gray met Rumors. Maar eerst... Het verkeer. Naar Antwerpen staat zo'n drie kwartier file op de E19 vanaf Sint-Joop. Dit voor kleine barrière zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. 10 minuten erbij op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost. Ook op de A12 vanaf Hoevenen. En half uur op de E313 van voor Massenhoven door een defect voertuig aan het parkeerterrein in Randst. Antwerpse Ring dan, daar komt er 20 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Half uur richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Berchem. Ring rond Gent. De Kennedylaan richting Zeilzaat is door een ongeval in Langerbrugge. De weg daar deels versperd. 20 minuten file rijden vanaf Gent Zeehaven. Buitenring rond Brussel komt er weer 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Evenveel op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op andere plaatsen blijft de vertraging beperkt. M&M. Brahim. M&M.

0: met M&M. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen,

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

Perfect voor in de fitness, zegt Kirsten in de app van M&M. Running, running, the Black Eyed Peas. Let's get it started. Zometeen Sienna Spyro, Material Lover. Bakermat met Bayana, komt er nog aan. En Olivia Rodrigo krijg je nu met Drop Dead. Vrienden, veel plezier straks vanaf 2 uur. DJ Anke Goerge hier.

0: ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Een hele goede middag. Het is 2 uur.
4: 14 uur.
3: Met arm in de muit.
5: 9 op de 10 mensen mogen verder autorijden na een rijgeschiktheidstest. Zo'n test doe je als je mentaal of fysiek niet helemaal gezond meer bent. 9 op de 10 rijdt verder, maar 6 op de 10 krijgt wel een beperking opgelegd. Zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen. En dat kan van alles zijn, zegt Vias dat de tests afneemt.
6: In quasi alle gevallen gaat het dan om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Maar daarnaast heeft een kleine groep ook de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had. Sommige aanpassingen zijn complex. Zo zijn er in ons land bijvoorbeeld nog 3 personen die rijden met een voetenstuur.
5: In de haven van Gent is de brand bij een recyclagebedrijf onder controle. Het vuur ontstond gisterenochtend in een berg schrootafval en zorgde voor veel rook. Mensen in de buurt moesten hun ramen en deuren gesloten houden. De brandweer is wel nog aan het nablussen. In de provincie Luxemburg zijn 3 jeugdkampen stopgezet omdat jeugdbewegingen zich niet aan de regels rond brandveiligheid hielden. Er geldt daar namelijk een vuurverbod. Kampen mogen wel nog kookvuren maken, maar dan gelden bepaalde regels. Er moet bijvoorbeeld een volwassene in de buurt zijn of er moet een blusmiddel aanwezig zijn. Op de 3 kampen werden die regels niet gevolgd. De jeugdbewegingen komen uit Mortsel en Oostakker. Vorig jaar kregen meer dan 8 op de 10 pasgeboren baby's borstvoeding. En na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Dat zegt het agentschap Opgroeien. Ook Lore wil haar baby zo lang mogelijk borstvoeding geven, maar ze krijgt soms niet altijd het juiste advies uit haar omgeving.
7: Als zij 's nachts wakker wordt, wat ook normaal is natuurlijk bij een klein kindje, dat ze 's nachts wakker worden voor voeding te hebben, dat ze zeggen van ja, zouden toch niet wat flessenvoeding geven, bijgeven, zodat ze toch langer kunnen slapen, langer kunnen rekken. Wat jammer is, want je geeft natuurlijk ja, de ziel uit je lijf voor borstvoeding te geven.
5: De weerdienst in Frankrijk waarschuwt voor zwaar onweer in het centrum en het oosten van Frankrijk. Vooral vanmiddag en vanavond wordt felle regen, hagel, bliksem en windstoten tot 100 km per uur verwacht. In de buurt van Bordeaux, waar afgelopen week zware natuurbranden waren, lijkt het zware onweer mee te vallen. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend mooi zomerweer bij 30 graden.
4: M&M.
3: Het is nog 2 daagjes en een klets. Onze big hit. Zometeen komt hij nog eens voorbij. Eerst Words van Alesso en Zara Larsson. The official sound of summer.

0: Fever Dream van Alex Warren.
1: Official sound of summer.
0: Zometeen dus de big hit nog eens. Maar eerst gaan we nog eens terug naar het begin van de Nillies met deze tophit van

0: uur klaar zat om tickets te kopen voor Terry Swims. En het is je gelukt. Laat mij dan eens even weten als jij naar Terry Swims gaat in de AFAS Dome volgend jaar.
1: Nog steeds al vol on thee.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee.
4: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wow, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
10: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
10: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

26 en 27 maart in de AFAS Dome. Deze ochtend dan starten die ticketverkoop al om 10 uur. Ik moet zeggen, die gaan echt heel goed de deur uit, hoor. Ook Laura heeft meteen tickets kunnen scoren voor haar en haar beste vriendin. Maar er zijn nog tickets, echt waar. Het is geen crazy ticket war. Maar als je wil gaan, zou ik me wel haasten. Tickets kosten zo rond de 70 en de 90 euro gemiddeld. Dus ga zeker eens checken. Dit is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Ruben uit Herent die zegt, ik ga later nog wel een ticket kopen voor Teddy Swims. En ik heb het concert al met rood gemarkeerd in mijn agenda. Kijk, dat is keigoed. Het gaat zeker de moeite zijn. Teddy Swims, 26 en 27 maart in de AFAS Dome.

Milk and Ken Unstoppable. Op de weg wordt het wel al drukker en drukker. Er staat al meer dan 100 kilometer file. Naar Antwerpen is het een half uur erbij op de E313 vanaf Herentals West. Verder ook naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Richting Nederland nog een half uur tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Op de E40 van Brussel naar de kust is het 10 minuten in Erpenmeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Brussel dan op die E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde door een aanrijding op de aansluiting met de binnenring. En op de E411 tussen Jezusijk en Leonard door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring van Brussel nog 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen blijft die vertraging

Maxime en Babette. Je hoort ze natuurlijk ook bij VRT Zomerheet. Morgen is de eerste aflevering daar al van te zien op VRT Max. Nog niet met Maxime en Babette, maar wel met heel veel andere goede artiesten. Dit is James Blunt. My life is brilliant. En zijn song net uit The Nillies. 2005 is deze al. You're Beautiful. Prachtig, is het maar een beetje luider. Meezingen mag altijd.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: Sessimo.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

Die Die, nog altijd de nummer 1 in de M&M 50. M&M. De vraag is, hoe gaat dat morgen zijn? Hè? Dat bepaal jij. Je kan nog altijd meestemmen via de app van VRT Max. En dan morgen gezellig meeluisteren vanaf

Trine Tomorrowland Vibes met Armin van Buren. Hoe leuk is dat, zeg? En je mag zeker ook even laten weten wat jij aan het doen bent. Misschien wel aan het relaxen, zoals Mika. Als we zo meteen na Laura Tesoro.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

Gaga, wat ben jij aan het doen op deze prachtige vrijdag? Katrien is volop aan het werken. De strijk thuis aan het doen, moet ook gebeuren. Hè. En terwijl Linde dan weer haar laatste uurtjes aan het werken is als thuisverpleegster. En dan vertrekt ze 2 weken op een welverdiende vakantie. Gaat ze lekker genieten aan het Gardameer in Italië. Wauw!

0: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: minder bijt.
1: 9 op de 10 mensen mogen verder autorijden na een rijgeschiktheidstest. Zo'n test doe je als je mentaal of fysiek niet helemaal gezond meer bent. 6 op de 10 krijgt wel een beperking opgelegd, zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven rijden, zegt Vias dat de tests afneemt.
2: We gaan niet alleen kijken hoe dat ze in de realiteit nog rijden, maar er gaat ook een medisch en neuropsychologisch onderzoek aan te pas komen. En dan krijg je eigenlijk een volledig beeld van, is die persoon nog geschikt om in het verkeer zich te kunnen begeven? En als dat antwoord ja is, dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen die op het eerste zicht dachten niet meer mobiel te kunnen zijn, toch nog een grote vorm van autonomie kunnen behouden.
1: Een hevige brand in een kasteel in Oostakker in Oost-Vlaanderen is aangestoken. Dat blijkt toch uit een eerste onderzoek. De brand ontstond gisteravond rond 7 uur. Het kasteel is een bekend monument in Oostakker. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, maar het dak is alvast helemaal vernield. Het parket onderzoekt hoe de brand is aangestoken en door wie. Er zijn al ongeveer 25.000 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko vanuit de Spaanse stad Ceuta. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje en dus ook een deel van Europa. De voorbije 24 uur zijn tienduizenden migranten in Ceuta aangekomen nadat ze naar daar waren gezwommen. 34 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de massale toestroom er is gekomen nadat mensensmokkelaars de migranten misleid hebben over hun rechten in Spanje. In het noorden van Portugal, in de buurt van Porto, woedt nog altijd een grote bosbrand. Het vuur brak dinsdag uit en verwoestte al minstens 6000 hectare natuur. Bewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen intussen wel naar huis. Sinds begin dit jaar zijn in Portugal al zo'n 50.000 hectare bos en struiken in vlammen opgegaan. En Oekraïne stuurt 70 hulpverleners en 15 voertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van bosbranden. De hulpverleners vertrokken vanochtend. En dan nog het weer. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer bij 30 graden.
0: Straks nog eens alles wat je moet weten om naar David Guetta te gaan binnenkort. Om daar tickets voor te winnen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: potjes terug.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: M&M.

0: Savage Love. En naast Zomerhit is het eerste festival waar Meteor gaat optreden op 8 augustus in Essen. Waar hij sowieso ook zijn nieuwe song Nooduitgang gaat brengen. Dat is prachtig, hè? Zet hem maar een beetje harder.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Marshmallow en Kane Brown. Het is 3 minuten voor 4:30 en er staat ondertussen 92 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 30 minuten tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen is dat 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Zwijnaarden de rechterrijstrook dicht door een ongeval en alle andere vertragingen die blijven.

de hele week kan jij hier tickets winnen voor David Guetta. Die komt volgende week zaterdag naar On The Beach Festival in Zeebrugge. Samen met heel wat andere DJ's, Henri PFR bijvoorbeeld. Maar David Guetta is daar wel de grote headliner. En al elke ochtend kan jij hier tickets winnen om naar David Guetta te gaan. Dat is een supercoole prijs. Helaas deze week bij Alexandra Gazzina waren de laatste tickets deze ochtend. Maar gelukkig heeft M&M ook nog tickets voor in het weekend. Dus luister gewoon zeker goed mee naar M&M Throwback bij Evelien de Bakker. Dat is van 7 tot 10. En dan kan je misschien dus ook nog wel tickets scoren voor David Guetta. Dus luister zeker goed mee. En wie weet ga je gewoon lekker dansen op David Guetta op het On The Beach Festival.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van

Als je aan de Lokerse feesten gaat op 5 augustus, dan ga je daar ongetwijfeld zo hard mee dansen op Oscar and the Wolf. Ze sluiten de mainstage daaraf tot 1 uur. Dit is Warrior.

Destiny's Child met Independent Woman. Zo meteen gaan we helemaal wegdromen bij Adele, Someone Like You. Eerst nog eens Anton, die een nummer schrijft over een geheime connectie met iemand. Er wordt online heel veel gespeculeerd over wie dat zou gaan, maar zelf wil die niks lossen. Benieuwd of we dat ooit te weten gaan komen. Dit is de enige.

toch, hè? Adele and Someone Like You. Bon, zometeen heb ik weer leuke cinematickets voor jou die jij kan winnen. Gewoon even lekker blijven hangen. Tot zometeen na 4 uur.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dus stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2.

0: uit.
1: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor, ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Voor haar kinderen is dit een belangrijke stap, zegt een advocaat.
2: Deze stap is inderdaad belangrijk, omdat dan natuurlijk procedureel het einde stilaan in zicht komt. Hè. Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
1: Een derde man die hielp om het lichaam te verbergen moet niet voor assize komen. Hij was niet betrokken bij de moord zelf. De boetes voor sluikstorten in Brussel worden dubbel zo hoog. En dat vanaf morgen. Het is voor de stad Brussel erg duur om al het vuilnis op te ruimen. Vorig jaar kostte het €600.000 om 2000 ton illegaal afval weg te halen. Wie toch grof vuil achterlaat, zal €1000 boete betalen per kubieke meter. En voor bouwafval of gevaarlijk afval is het zelfs €2000.
3: Ik vind dat de politie hun werk heel goed gedaan heeft.
4: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed. Hè.
1: Je hoort het. De natuuristen op het naaktstrand in Bredene ervaren al een tijdje overlast van mensen die zich ongepast gedragen in de duinen. Daarom zijn ze blij dat de politie nu meer controles doet. Deze zomer heeft de politie al 46 gevallen van openbare zedenschennis vastgesteld. Maar mensen die seks hebben op het naaktstrand bezorgen natuurisme een slecht imago, klinkt het.
3: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen natuurist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van natuurisme.
5: Ik denk dat dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Dat geeft ook een fout beeld van mensen die graag naakt op het strand zijn.
1: In Algerije was er een tragisch ongeval. Een bus is er deze ochtend van de weg geraakt en in een ravijn gevallen. Volgens de hulpdiensten zijn 25 mensen gestorven en raakten 44 mensen gewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet geweten. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer bij 30 graden.
0: En hoe staat het ondertussen op de weg, Mirjam?
6: Het is redelijk voor een vrijdag. We hadden net een ongeval op de E40 van Brussel naar de kust in Zwijnaarden, maar dat staat gelukkig wel aan de kant. Je moet er nog een 10 minuutjes filegolf vanaf Wetteren. Verder voor Antwerpen op de ring in beide richtingen 20 minuten extra. Naar Antwerpen nog geen 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Voor de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolf tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Grotbijgaarden en Tervuren. En andere vertragingen zijn beperkt.
0: Nou, zo meteen gaan we echt naar een superleuke plek. Kan jij ze raden, dan win je misschien wel

Magnetic, de Bausa. Ik hoop dat je klaar zit aan de app van M&M, want misschien wil jij wel gewoon naar de cinema. Er zijn heel veel blockbusters die je nu kan gaan kijken op het moment. Hè. Spider-Man, The Odyssey. En jij wil natuurlijk gratis cinematickets scoren om al die coole films te gaan zien. Ik snap het volledig. Wel, we gaan dat fixen voor jou. Maar dan moet je natuurlijk eerst proberen raden waar ik ergens sta. Het is vandaag op een magische plek. Dat kan ik al als tip meegeven. Dus hou je klaar in de app van M&M. Want here we go. Oké. Vandaag ben ik op een plek waar je je echt meteen helemaal weer kind voelt. Deze ochtend wandelde ik nog door een straatje dat eruit ziet alsof het recht uit een sprookjesboek komt. En even later stond ik plots in het Wilde Westen. Overal hoor je hier ook vrolijke muziek en zie je mensen met camera's klaarstaan om bekende figuren te spotten en mee op de foto te gaan. En opvallend ook, heel veel mensen lopen hier rond met muizenoren op hun hoofd. En zodra de avond valt, dan verzamelen duizenden bezoekers zich voor een spectaculaire show met vuurwerk en lichten. Ach, prachtig. Hey, en eerlijk, ik hoefde hier niet eens heel ver voor te reizen eigenlijk. Een paar uurtjes met de trein vanuit België en je bent er al. Dus ik vraag mij af, weet jij waar ik sta op dit moment? Stuur het dan door in de app van M&M. En wie weet, ga jij binnenkort met een plus one naar de cinema. M&M.

0: not about the money. Maar geef toe, cinematickets zijn wel duur. Dus het zou toch alleen maar tof zijn als je er twee kan winnen hier, toch? Ah wel, daar gaan we voor zorgen. Hè. Ik kan hier altijd tijdens de avondshow hier bij mij cinematickets winnen als je kan raden waar ik ergens sta. We gaan eens checken of Thomas de Koning het kan raden. Hè. Dag Thomas.
1: Hallo.
0: Hallo, wat ben je aan het doen momenteel?
1: Hey, ik was onderweg naar huis. Ik ben langs de kant gaan staan.
0: Oh, zie, want dat is echt de dedication dat ik zo leuk vind. Hè. En jij dacht gewoon, kom, ik ga het juiste antwoord hier sturen in de app van M&M en gewoon proberen meespelen. Waarom zou je graag naar de cinema willen gaan, Thomas?
1: Dat zou wel een keer leuk zijn om met mijn vriendin wat quality time te hebben. We hebben een kindje van 9 maanden. Ja, dan is dat wat minder het geval natuurlijk.
0: Oh my god, dat snap ik echt helemaal. Dat is, dan moet je echt op zoek gaan naar die momentjes dat je toch gewoon ook nog een leuke date night kan plannen. Hè? Want dat schiet er dan soms over en dan wil je misschien liever in je bed gaan kruipen dat je te moe bent. Allee, ik snap het. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik hoor het de verhalen van anderen. Dus ik snap het echt, Thomas. Ik gun het jou ook volledig, maar dan heb ik van jou nog een juist antwoord nodig. Waar sta ik op dit moment?
1: Ik denk Disneyland Parijs.
0: Disneyland Parijs, de magische wereld, is helemaal correct. Hey, proficiat. Ja, je was niet de enige die het hier juist kon raden. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen, maar hey, jij gaat toch weer al mooi met die tickets lopen. Hè. Ben je er zelf al geweest in Disneyland?
1: Nee, nog nooit geweest.
0: Nee? Oh, allee, dat is wel tof. Ik ben er ooit met mijn zus geweest. En ik heb nu net voor mijn verjaardag ook van mijn vrienden tickets gekregen om naar Disneyland te gaan. Dus ik ben echt super excited dat ik er nog eens naartoe ga. Ben jij van plan om er ooit eens te gaan, Thomas?
1: Ja, ik zou langs de kant dat ik dat ook wat ik graag willen doen. Mijn vriendin is al geweest, dus ik denk ook niet dat hij dat erg zou vinden om nog eens te gaan.
0: Ah, wel, maar misschien als het babytje een beetje ouder is, allee, zo vanaf een jaar of 7, 8, allee, is dat toch wel plezant, hè, om eens naar Disneyland te gaan?
1: Ah wel, dat is zeker een gedachte om zeker te doen, ja.
0: Dat is goed, maar we zullen al beginnen met die cinema, hè? Dat is ook al mooi meegenomen. Thomas, geniet ervan, doe de groetjes daar aan het babytje en aan je lieve vriendin en enjoy de cinema.
1: Dankjewel.
0: Bye.

0: sfeer blijven met Let It Go van Demi Lovato. Christina, Jeffy, Mark, die stuurt... Kei leuk dat ik het juist had geraden. Volgende week nog eens proberen. Wel, dat is een goed idee, Christina. Want volgende week maandag opnieuw een kans op Cinematickets met een nieuwe plek waar ik ben.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden.
1: Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Op Disney Plus.
1: Nog steeds al vol thee.
5: This is de mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: M&M.

Yourself van Eminem. Er zijn veel evenementen dit weekend. Vandaag is natuurlijk de start van de Lokerse feesten. Dat is 10 dagen lang. Heel veel coole artiesten die komen spelen op verschillende podia daar. Morgen bijvoorbeeld gaat Pommelien Thijs en Roxy Dekker komen. Dat is helaas al helemaal uitverkocht. Uiteraard als Pommelien Thijs iets doet. Maar als je toch niet wil missen, nadien gaat het ook nog wel op VRT Max te zien zijn. Dus als je dat goed in de gaten houdt, dan kan je misschien toch nog wel die concerten zien van morgen. Morgen start trouwens ook de Tour de France FAM. Na de gewone Tour de France. Dat is toch nog tot 9 augustus. En de topfavorieten die zijn onder meer Lotte Kopecky en Demi Vollering. En trouwens, Linde Merkpoel en Marijn de Vries, die gaan daar ook een podcast over maken, Vlammen, waar ze ook elke dag de tour gaan volgen. En na elke toerdag bespreken ze dan ook vragen en dingen die er gebeurd zijn. Dus die podcast, Vlammen, die kan je ook zeker terugvinden op VRT Max. En dan, lieve mensen, is er natuurlijk ook nog de World Pride Amsterdam, waar eerder deze week al werd aangekondigd dat de one and only Queen of Pop Madonna komt optreden. Supercool. Heel benieuwd ook hoe haar act daar gaat uitzien. Je gaat het ongetwijfeld heel vaak zien passeren op je socials en op TikTok en zo. Maar als je dus Amsterdam toch te ver vindt om naartoe te gaan, no panic, je kan ook nog een weekje wachten. En dan is er de Pride in Antwerpen. Die is van 5 tot 9 augustus. Maar morgen is daar ook al een speciale workshop in Antwerpen die je kan volgen. En dat heet Workout Like Flinta. Dus dan volg je een workout gegeven door drag-artiesten. En daar zitten dan niet enkel push-ups in, maar bijvoorbeeld ook hoe je dan leert lip-synken op de muziek. Hoe je moet performen als een drag queen. Dus het lijkt me echt wel heel tof om te sporten en tegelijkertijd ook gewoon veel meer te weten te komen over de wereld van drag. Dus dat is morgen al in Antwerpen. Workout Like Flinta, je moet het maar eens opzoeken als je er graag aan wil deelnemen. En als je naar de World Pride in Amsterdam gaat of naar de Pride hier in Antwerpen, je mag het altijd gerust even laten weten in de app van M&M waarom jij er heel graag naartoe wil gaan in de app. Dus laat maar komen.

0: en haar atlas. Ik zie hier verschillende mensen die naar de Pride gaan. Ian Kaathoven, die gaat elk jaar mee met de Antwerp Pride en loopt daar mee. Super fijn. Emma Lucas, die gaat dit jaar, net als de voorbije twee jaar, ook opnieuw naar de Pride. En zegt, mijn vriendin gaat dit jaar ook voor de eerste keer dansen op een wagen bij de parade. Dus een reden te meer om naar uit te kijken. En Nikki Janssens, die zegt, ik ga naar beide Prides, zowel in Amsterdam als naar die van Antwerpen. Kei fijn, geniet ervan. En ondertussen, hoe staat het nog op de weg, Mirjam?
1: We hebben op D40 van Brussel naar de kust 10 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen. Antwerpse ring richting Gent, daar komt 25 minuten bij. Naar Nederland is dat 20 minuten. En dan rond Brussel op de buitenring ook 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Andere vertragingen zijn beperkt. M&M.
2: Anke Goergen.
3: Amen.

0: is.
1: We herkennen dit geluid allemaal. Oh. Oh my god. Oh, sorry. Echt. Oh, ik ga het afzetten. Verschrikkelijk. Een zoemende mug. Een irritant beest dat in je oor ligt te zoomen. Maar weet je wat pas echt irritant is? Dat is als je zo naast je partner slaapt of op reis bent met je vrienden en er is niemand buiten jij die vol met muggenbeten staat. Op je benen, op je armen, je rug. Ik heb er ooit eens een gehad op de onderkant van mijn voet. Echt vreselijk. Ja, het ding is, ik ben ook echt altijd het muggenslachtoffer die vol staat. Hè? En mijn lief bijvoorbeeld heeft dat niks. Zo oneerlijk. Maar bon, ik ben sowieso niet de enige, dat kan niet. Dus herken jij dat en sta jij altijd als enige vol met muggenbeten terwijl de rest niks heeft? Laat het eens even weten in de app van M&M. En zometeen vertelt wetenschapper Martijn Peters waaraan dat ligt en wat je daartegen kan doen. Maar dus, als jij jezelf herkent, laat het even weten in de app van M&M, want ik wil mij niet alleen voelen.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. M&M.

0: The official sound of summer.
1: Vandaag een interessante vraag in de krant. Hoe komt het dat jij soms alle muggenbeten krijgt en de andere persoon in de ruimte niks heeft? Er zijn een paar reacties die al zijn binnengekomen. Bente Sanders die zegt, ik sta ook altijd vol. En mijn zoontje dus nu ook echt heel zielig, want hij reageert er echt super fel op. Vicky Pijfers, Tina, die zegt, ja, ik ben echt een muggenmagneet. Verschrikkelijk. En dan ook nog eens allergisch. In het begin van de zomer heb ik 4 dagen rondgelopen met een oog alsof ik slaag had gekregen door een steek op mijn wenkbrauw. Mijn oog zat helemaal dicht. En de rest van het lichaam ook bulten die abnormaal zijn. En mijn lief heeft niks. Ja, kijk, als dat heel herkenbaar klinkt voor jou, dan ga je dit wel heel interessant vinden. Want in het artikel zeggen ze eerst en vooral dat het ene lichaam al gevoeliger is dan het andere voor het gif dat die mug inspuit bij het bijten. Dus bijvoorbeeld, sommige mensen reageren heel fel op dat gif, waardoor ze veel jeuk krijgen. Of zoals bij Vicky, een oog dat helemaal toezit. En anderen die krijgen bijna geen reactie, waardoor ze denken dat ze ook nooit gestoken worden. Maar dat is dus wel zo soms. En daarnaast klopt het dus ook dat sommige mensen aantrekkelijker zijn om muggen aan te trekken dan anderen. Maar hoe dat precies komt, dat heb ik eens gevraagd aan wetenschapper Martijn Peters. En die heeft dit gezegd.
2: Ja, niet zo vervelend, hè, als dat jij altijd lek geprikt wordt en degene die langs jouw licht zit, staat of wandelt, dat die nooit een muggenbeet heeft. En dat kan aan verschillende zaken liggen. Bijvoorbeeld eentje is of jij veel vluchtige carbonzuren in jouw lichaamsgeur hebt. Vrouwelijke muggen, die vinden dat heerlijk. Die komen daarop afgevlogen. Dat is natuurlijk voor een deel genetisch bepaald, maar je kan ook meer vluchtige carbonzuren bijvoorbeeld produceren als je gaat sporten. Dus dat is iets waar je wel iets aan kan doen. Daarnaast ook hoeveel CO2 dat je produceert. Dus daarom dat zwangere vrouwen bijvoorbeeld meer geprikt worden en kinderen vaak minder. En ook welke bloedgroep je hebt maakt uit. Mensen met O worden vaker geprikt dan mensen met A. De rest ligt daartussenin. Maar dat geldt maar voor ongeveer 85% van de bevolking. Want zij geven aan via lichaamsgeur welke bloedgroep ze hebben. Maar bij 15% is dat niet het geval. Dus als je net langs iemand ligt met bloedgroep O en jij hebt A, maar die produceert die stofjes niet in zijn lichaamsgeur, ja, dan kan jij nog altijd lek geprikt worden.
1: Kijk, super interessant dus. Hè? Verschillende oorzaken dus waarom jij gestoken wordt en iemand anders niet. Maar lichaamsgeur blijkt dus wel de grootste oorzaak. Dus ik heb me dan afgevraagd, kan je bijvoorbeeld je lichaamsgeur aanpassen of veranderen of minder aantrekkelijk maken dan voor muggen? En dit is wat Martijn zei.
2: Wel, aan jouw eigen lichaamsgeur iets doen, dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar ik ga je een goede wetenschappelijke tip geven. Want uit onderzoek blijkt dat muggen zich aangetrokken voelen door Limburgse kazen. Dus leg ergens in een kamer langs jou of in de hoek van jouw kamer Limburgse kaas. En dan gaan die muggen daarop afkomen of alleszins toch verward zijn. Want in die Limburgse kazen zitten bacteriën die stofjes produceren die de muggen doen denken aan jouw voeten of jouw zweetvoeten. Dus je kan die daar effectief mee gaan afleiden.
1: Ja, maar bon, als je dus geen zin hebt in een kamer die ruikt naar stinkkaas en je bent toch gestoken, wat zijn dan jouw ultieme trucjes om snel van jeukende muggenbeten af te geraken? Je mag het nu even laten weten in de app van M&M, want jouw hulpmiddeltjes zijn liever tegen de jeuk.

0: middeltjes helpen tegen muggenbeten en tegen de jeuk van muggenbeten. Christel de Winter die zegt ijs leggen en cortisone zelf smeren. Joni Lauwers die zegt puistenplakkertjes. Goeie tip, want ze onttrekken ook het vocht uit je muggenbeet. En Hanne Sporen uit Antwerpen heeft ook nog een goede tip. Dag Hanne.
1: Hallo, goedenavond.
0: Heb je er veel last van muggenbeten?
1: Redelijk, ja. Toch wel ook regelmatig.
0: Vervelend, hè. Wat is jouw ultieme tip om het minder te laten jeuken?
1: Ah, wel, ik heb de truc voor met mijn nagel een kruisje te maken op die muggenbeet, zodat dat precies wat meer verspreidt of zo. En naar mijn gevoel helpt dat wel.
0: Ja, en dat is denk ik ook goed, want als je dan niet... Ja, dan krap je eigenlijk niet, hè. Dus dan heb je ook minder kans, denk ik, op infecties en zo. Dus ja, een goede tip, denk ik wel, om te gebruiken. Merci, Hanne, om die hier even te delen, hè.
1: Alsjeblieft,
0: ja, dankjewel. En ja, ik heb toch ook nog eens even aan wetenschapper Martijn Peters gevraagd wat zijn ultieme tip nu is tegen die jeuk. En dit is wat hij zei.
2: Ja, er is een heel gemakkelijke gratis oplossing en dat is gewoon...

0: gewoon weg. Niet krabben. Absoluut niet krabben. Je gaat de stofjes die de jeuk veroorzaakt verder verspreiden in je huid. Je gaat wondjes maken die creëren jeuk. Je gaat bijvoorbeeld ook misschien als je pech hebt een bacteriële infectie krijgen. Dat is weer jeuk. Dus gewoon niet krabben. En als je toch een beetje verlichting wilt hebben, dan kan je bijvoorbeeld proberen met ijskoud water of met een ijsblokje dat wat af te koelen. Dat kan ook altijd helpen.
1: Hey, voilà. Ik vind eigenlijk dat jouw tips er ook wel bij aansluiten bij wat Martijn zegt. Dus voilà, blijf er vanaf. Goeie tip. En dat is toevallig ook de titel van zijn nieuwe boek, De Ultieme Reisgids, die onthult welke planten en dieren je best van op afstand kunt bewonderen. Blijf er vanaf, dus moet je maar eens checken. Hey, en merci voor jouw goede tips, hè.

0: Isn't Ready van Samber. 23 augustus bij ons op Pukkelpop.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
11: Dovi keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
12: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Hele goede namiddag, het is 5 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Buit.
15: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar lichaam is nooit teruggevonden. Haar partner krijgt daar nu een assiseproces voor, samen met de eigenlijke moordenaar. Die man heeft al een gevangenisstraf uitgezeten voor een andere moord, maar moet nu dus opnieuw voor assize komen, zegt zijn advocaat.
16: Het is natuurlijk een, op dat punt een heel eigenaardige procedure. Deze feiten zijn van 6 maanden voor de vorige feiten. Intussen heeft die man heel strafuitvoering doorlopen, heeft die man zich volledig terug gereïntegreerd, heeft hij ook volledige bekentenissen afgelegd. Dus ja, dat is natuurlijk een bijzonder iets en het zal een volksjury zijn die daar zal moeten over oordelen.
15: Vanaf 11 uur vanavond is er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in Molenbeek in Brussel. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en werd er ook een brandbom gegooid. Waarschijnlijk zijn de incidenten afrekeningen in het drugsmilieu. Daarom worden bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het gemeentebestuur hoopt op die manier de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. En de boetes voor sluikstorten in Brussel worden dubbel zo hoog. En dat vanaf morgen. Het is voor de stad Brussel erg duur om al het vuilnis op straat op te ruimen. Vorig jaar kostte het €600.000 om al het afval weg te halen. Inwoner Nancy merkt dat er te veel op straat blijft liggen.
17: Vanaf dat iets opgehaald is, wordt er weer al opnieuw gestort. En dat zijn echt heel grote spullen. Dat zijn zetels, meubels, kapotte spiegels die daar liggen. Gewoon rap van alles willen kwijtgeraken en geen vragen stellen. En dat is alles. En de overtuiging van ja, iemand anders zal dat wel opruimen. Dat hoor ik ook bij de mensen. Ik heb dat al als antwoord gekregen ook.
15: Wie toch grofvuil achterlaat, zal €1000 boete moeten betalen per kubieke meter. En voor bouwafval of gevaarlijk afval is het zelfs €2000. Er zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd naar Marokko vanuit Ceuta. Ceuta is een stad aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toe vanuit Marokko. Maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggegaan zijn. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestromer is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten in Spanje. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytens.
18: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van, misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen.
15: En dan nog het weer. Vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
0: Mirjam, hoe staat het intussen nog op de weg?
14: De trek naar de kust is toch goed bezig. We hebben op de E40 van Brussel naar de kust 20 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen. Voor de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is dat een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 in Herentals-West. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Voor de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan de E42 van Luik naar Bergen. Drie kwartier file bij Namen, want daar zijn door een ongeval wel twee rijstroken dicht. Andere vertragingen zijn wel beperkt.
0: Zometeen dan bellen we met iemand die een eigen, wel een heel speciaal kledingmerk uit de grond heeft gestampt, waar we alleen maar veel respect voor hebben. The official sound of summer. M&M.

0: En Annemarie met Friends. Ik heb in de krant een heel interessant artikel gelezen waar ik eerlijk gezegd een beetje van onder de indruk ben. Het gaat over Stan de Vrieze. Die is nog maar 24 en die zit al 10 jaar in een rolstoel. Dat is heel heftig. Maar Stan is ongelooflijk qua karakter en qua mindset. Die laat zich niet tegenhouden door zijn stoornis. Hij is de op 2 na beste rolstoeltennisser geworden ter wereld. Hij heeft al een wereldrecord op zijn naam van langste wheelie met een rolstoel. Dat is dus balanceren op 1 wiel. Dat heeft hij 12 uur en 34 minuten volgehouden. Dat is echt crazy. En daarnaast bracht hij ook nog eens samen met zijn vrienden een eigen inclusief kledingmerk op de markt. En dat heet Stair. En ik ben heel vereerd dat we me hier even mogen bellen. Hè. Dag Stan de Vrieze.
1: Goedemiddag, dag Anke.
0: Ja, Stan, even met de deur in huis vallen. Het lijkt alsof je fluistert nu, maar dat is niet zo, hè?
1: Nee, klopt. Dat is... ik heb een neurologische stoornis waardoor de communicatie tussen mijn hersenen en mijn lichaam een beetje verstoord is. Mm-hmm. Daardoor kan ik mijn benen en mijn stem niet zelfs aan mij aansturen.
0: Ja, het is ook vanuit de reacties die je wel vaak op ontvangt op het feit dat mensen jouw stem soms horen, dat ze zien dat je in een rolstoel zit, dat je dus ook wel een kledingmerk Stair op de markt hebt gebracht. Hè. Hoe komt dat?
1: Ja, klopt. We zijn, zoals gezegd, 24 jaar. Dus mijn vrienden en ik, wij gingen ook nog gewoon heel graag uit. Wij gaan ook heel graag uit. En daar merkten wij dat ik nog heel vaak werd aangestaard en heel graag vragen kregen over het feit dat ik een rol zit, over het feit dat mijn stem niet volledig werkte. Mijn meisjes. En mensen die er iets anders uitsteken, die worden heel vaak aangestaard. En hoewel normaal is dat je even kijkt naar iets wat anders is, willen wij echt wel de boodschap opbrengen van vergeet los van wat er anders is ook niet om even terug te kijken en zien van dit ziet er echt goed uit of die ziet er sympathiek uit. En als je dan beslist om iemand aan te spreken, dat gaat over gaaf een t-shirt en niet over zich, ook omdat dat geen rolstoel zit.
0: Ja, dat mensen eigenlijk spreken meer voorbij enkel de stoornis en wat ze eerst zien op het eerste zicht. Hè. Wat staat er dan bijvoorbeeld op die t-shirts?
1: Onze nieuwe collectie staat erin geborduurd. Hard not to look again and again and again. En dat gaat dan vooral over, zoals ik juist zei, van dat je ook niet mag vergeten om nog eens terug te kijken en zien wat er gewoon aan jouw code is aan die persoon.
0: Ja. Wel, het ziet er ook echt super cool uit, jullie t-shirten en al jullie kleding dat jullie hebben opgericht. Is die kleding ook echt alleen bedoeld voor mensen met een beperking of die in een rolstoel zitten? Of kunnen andere mensen dat dan ook kopen om jullie te steunen?
1: Het is totaal niet alleen voor mensen met een beperking of waarbij dat iets anders is. Dat is totaal ook niet waar dat inclusie voor ons om gaat. Inclusie gaat vooral voor ons over dat voor iedereen is. Dus de aanpassingen die we doen aan de kleren zijn surplus aan de kleren, zodat je die in een andere winkel kan vinden.
0: Oké, dat is keigoed. Wel, ik zou wel keiveel zin hebben om ook zo een t-shirt te kopen van jullie. Waar kunnen we die vinden, Stan?
1: Als je dan op stairantwerp.com. Uiteraard ook vinden op Instagram at stair.antwerp.
0: Oké, stair.antwerp of stairantwerp.com. Merci, lieve Stan, om jouw verhaal hier te komen doen. Ik vind het super inspirerend en ik hoop echt waar dat binnenkort zoveel mensen rondlopen met jullie kleding, want dat gaat er alleen maar voor zorgen dat mensen voorbij die drempel van enkel de rolstoel en jullie beperking kijken. Dat vind ik super mooi. Dus merci om dat initiatief te tonen. En dan wens ik jou alle succes toe met alles wat je nog wilt doen in de toekomst.
1: Dank je wel. Ja, oké, heel dikke merci.
0: Dank je wel.

0: Never Gonna Not Dance Again. En het toerisme in ons land is goed bezig. Zo meteen leg ik uit waarom.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
3: Nog steeds aan Volonté.
4: Dit is de mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

Lost Frequencies. Het toerisme in ons land is zeer goed bezig. Dat konden we vandaag lezen. De kust heeft heel veel mensen kunnen trekken. 5,6 miljoen mensen zijn naar de kust gegaan de afgelopen maand. Dat zijn de beste cijfers sinds corona. Maar ook in Limburg zijn ze goed bezig. Daar zijn er bijna 900.000 overnachtingen geweest de afgelopen maand. Hey, dat is keigoed voor zo'n staycation. Dus ben jij ook onderweg naar de kust of naar ergens anders in ons land om te gaan overnachten of om een gezellig weekendje te gaan doen? Je mag het gerust even delen in de app van M&M. M&M.

0: Miley Cyrus met End of the World. En er staat ondertussen al 95 kilometer file, Mirjam.
1: Onder meer te vinden op de E40 van Brussel naar de kust. Nu vertragen tussen Grotbijgaarden en Ternat. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder ook nog tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westen. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Brussel op die E40 ook nog 10 minuutjes tussen Drongen en Sint-Denijs-Westen. Naar Antwerpen ondertussen toch ruim een half uur op de E313 bij Herentals-West door een ongeval links. Dan het Antwerpse ring in beide richtingen een kwartier extra. En ook voor de buitenring rond Brussel een kwartier. Vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan nog de E42 van Luik naar Bergen. Ook een half uur bij Namen door een ongeval. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Ja, Mirjam, hoe zit het eigenlijk ook dit weekend? Want ik zie veel mensen die onderweg zijn naar vakanties. Gaat het een druk weekend zijn op de weg van mensen die op vakantie vertrekken?
1: Ja, absoluut. Het is een zwart weekend. Zeker in Frankrijk. Het is wisselweekend. Hè. Dus er zijn heel veel mensen die nog aan hun vakantie moeten beginnen en naar het zuiden rijden. Maar er zijn ook al een heel pak terugkeerders die naar het noorden rijden. Dus je gaat daar in beide richtingen eigenlijk lange files hebben. Er wordt afgeraden om absoluut morgen te vertrekken, want dat wordt echt wel de zwaarste dag. Ook vanavond vertrekken is geen goed idee. Als je kan, wacht dan gewoon nog een dagje. Vertrek op zondag. Je kan morgen ook nog leuk vakantie houden in eigen land, om het zo te zeggen. En zondag gaat het rustiger zijn op de wegen. Dus dat is echt een beter idee om dan pas te rijden.
0: Oké, merci voor de tip, Mirjam.
1: Ja.
2: M&M. Anke Goergen.

0: mensen die vertrekken. En ik zie het hier ook in de app van M&M. Joshua Simoen, die stuurt, ik ben hier onderweg naar onze caravan in de Ardennen. Michael Lecomte, die gaat gewoon gezellig thuis blijven. Dennis De Wever, die stuurt ook over toeristen gesproken. Vanavond in Oostende ook heel veel mensen die komen eten daar in het restaurant. Ja, je mag het zeker even laten weten, hè, of jij ook op vakantie gaat. Of misschien nu op vakantie bent. Of misschien ga je ook wel terugkomen nu morgen. Je mag het zeker even laten weten in de app van M&M wat jouw vakantie is en hoe het eruit ziet daar.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Berre. Yesterday, today, tomorrow. Doreen de Haas uit Westerlo die zegt: onze vakantie zit er helaas op. Na 3 weken Italië zijn we momenteel op een uurtje rijden van thuis. Oh, dat is altijd zo sad. Maar hey, thuiskomen is toch ook wel plezant, hè?

0: vakantie, zoals Maxim Grissaar. Dag Maxim.
1: Hallo, dag Anke.
0: Hey, jij woont in Leuven, maar je bent wel op een heel bijzondere manier onderweg naar jouw vakantiebestemming. Vertel eens.
1: Ja, ik ben momenteel onderweg naar de zee met mijn fietsje. Ik zit nu in Bruggen op een bankje ergens, even uit te rusten.
0: Wacht, dus met de fiets van Leuven naar... naar waar ga je in de zee? Naar Westende?
1: Naar Westende, ja.
0: Ja. Hoe lang is dat rijden?
1: De GPS, een 173-tal kilometer, maar een paar omwegen is het al 180 geworden, denk ik.
0: Amai, heftig. Maar bon, hoe is de rit al geweest dan vandaag met de fiets?
1: Wisselvallig langs alle kanten, veel wind tegen gehad.
0: Ja?
1: Mooie rit al geweest, heel veel leuke gravelpaden gedaan. Dus zeer aangenaam om even het hoofdje leeg te maken.
0: Ja, doe je dat vaker, zo superlange fietstochten?
1: Dit is nu, denk ik, de tweede keer dat ik zo'n heel lange fietstocht ga maken. Dus het is wel nog een beetje zoeken, maar het is heel leuk.
0: Oké, zeg, wanneer ga je dan aankomen in Westende?
1: Ik hoop over een uur. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, over een uurtje. Ja. Je gaat dan een weekje zee doen met jouw lief. Is die dan ook meegefietst of dacht hij van, zeg, zotteke, ik ga gewoon met een auto?
1: Die is met de trein opgegaan, want haar ouders zijn al aan zee. En die gaat mij hier nog eens tegemoet rijden ook. Dus,
0: Hoe grappig is dat? Dan kan ze zwaaien vanuit de trein.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, zeg, ik vraag me af, als je dan een week aan de zee zit, ga je dan daar ook nog eens fietsen?
1: Ja, dat is de bedoeling. Wel, mijn vriendin heeft haar fiets ook meegepakt.
0: Oh my god.
1: Dus we gaan daar ook nog wel een toertje doen.
0: Wauw, hey, maar zot. En ga je dan met de fiets ook teruggaan?
1: Nee, dat ga ik met mezelf besparen. Ik ga toch weer de trein terug naar huis nemen.
0: Oké, ik snap het. Hey, maar amai, dat vind ik wel super cool. Van Leuven helemaal naar Westende met de fiets. Dik respect, Maxim. Is er een song die je kan spelen om jouw fiets toch dat laatste uurtje nog een beetje aangenamer te maken?
1: Ja, dat mag Sam Fender en Olivia Dean zijn met Rain Me In.
0: Oké, komt eraan. Hey, heel veel plezier aan de zee en doe de groetjes daar aan iedereen. Hè?
1: Dankjewel, dat zal ik doen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dus stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het straf. Netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Armin de Muit.
2: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor, ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Een derde verdachte hoeft niet voor assise te komen. Voor hem zijn de feiten verjaard, omdat hij alleen achteraf heeft geholpen om het lichaam te verbergen. Dat zegt zijn advocaat.
3: Het zijn feiten die nadien dan hebben plaatsgevonden. Ik denk dat eigenlijk op basis van het dossier het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand eigenlijk hulp heeft verleend bij het verbergen van het lichaam.
2: De 3 tieners die in Nederland zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van terrorisme blijven aangehouden. De 3 zijn 16, 17 en 19 jaar en werden eerder deze week opgepakt. Volgens het parket in Nederland zijn 2 van hen al eens veroordeeld voor terrorisme. En ook een derde jongen was al bekend bij het gerecht en de politie ook voor terrorisme. Bij de huiszoeking zijn trouwens geen wapens gevonden en er was ook volgens het parket nog geen concreet doelwit of moment om een aanslag te plegen. Amerikaans president Donald Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of Oekraïne zelf Patriot luchtafweerraketten mag produceren. Om zo minder afhankelijk te zijn van Amerika. Nochtans, Trump had aan de krant The Financial Times gezegd dat ze de mogelijkheden bekijken. En ook Oekraïens president Zelensky had na zijn ontmoeting met Trump begin deze week gezegd dat er een akkoord was. Er zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd naar Marokko vanuit Ceuta. Ceuta is een stad aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toe vanuit Marokko. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestromer is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, vertelt correspondent Sven Tuytens.
4: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van, misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkoming. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over Ceuta en Melilla. Die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
2: En dan nog sport, want in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert voor de 3e dag op rij gewonnen. In de regio was hij de snelste van een kleine groep. De Tsjech Kubis werd 2e. Van Aert blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
0: Mirjam, er staat 79 kilometer file, zeg.
5: Ja, te vinden nog op de E40 van Brussel naar de kust. Een kwartier komt erbij tussen Grootbijgaarde en Ternat. Komt daardoor een ongeval. Voor de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. In Wemmel ook nog hinder door een ongeval. En dan voor Antwerpen op de ring richting Gent een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Maar andere vertragingen zijn klein.
0: Dankjewel. M&M. Zalig om 3 uur lang jouw afterwork te zijn en samen het weekend in te vliegen met deze banger. Tranen van goud van Aaron Blommaert.

Daar heb ik nu ook wel zin in. Cake by the Ocean. M&M. Rate the song. Oh, mannetjes, wat een topdag. Het is vrijdag, het is weekend, het is goed weer. En ik heb hier kei zomerse plaatjes voor jou klaarstaan. En op de volgende mag jij je mening geven. Dat is Fireflies van Martin Garrix en U2. Je kent die misschien ondertussen al een beetje. Het brengt ons eigenlijk direct terug naar Tomorrowland, waar dat die deze voor de eerste keer live gebracht heeft. Ik ga hem zo spelen, maar je mag niet vergeten. Ik wil van jou een score op 10 en je mening in de app van M&M. Hier komt die Martin Garrix en U2 met Fireflies. Ray.

Ik heb het gevoel dat jullie deze een beetje beu zijn. M&M. Read the song. Ja, Els die stuurt zo bijvoorbeeld, het is niet echt mijn ding, een 5 op 10. Tiffany die is dan wel positief, die zegt een hele goede vibe, een 9 op 10. Evelien zegt, niet echt overtuigd, ik wil het een kans geven, dus een gemiddelde 5. Mocht wat meer rock in zitten. Brent zegt dan weer een 6 op 10, zonder een uitleg. Dus ja, het is zomaar moi, maar ja, sommigen vinden hem heel goed. Kijk, het komt op een score van 7 op 10. Ja, het is omdat sommigen hem dan wel heel goed vinden, maar ja, ik voel, het is minder en minder elke keer als ik hem speel. Op het begin was iedereen heel enthousiast, nu wat minder. Kijk, misschien ligt hij er volgende week uit, we weten het niet. Dat ga je maandag moeten ontdekken. Maar wat ik wel weet, is dat ik deze wel echt een mega dikke vette schijf vind die je nooit beu wordt. Dat is natuurlijk Good For You van Olivia Rodrigo.

0: respond really easily.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
4: M&M. Wij zijn Julie en Brechtje.
5: Eindelijk zijn we vrij op vrijdagavond, zeg.
4: Ah, yes. Wat gaan we doen? Rozeetje drinken?
5: Oh ja, in het park.
4: Ja, in het hondenpark.
5: Oh, goed idee. Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne zomer en genieten jullie van de vakantie.
6: M&M. The official sound of summer.

0: Young.
1: DJ Licious en Milo met Forever Young.
2: M&M, the official sound of summer.
1: Het is gewoon een hete vrijdag, dus ik heb gewoon een hete schijf klaarstaan. Britney Spears met Baby One More Time. Beter kan het eigenlijk niet passen, hè, mannetjes.

0: Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn klein.
1: Charlotte Sieben. The

0: C'est ça la vie, baby.
1: Ja, onze big hit deze week. My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Ja, je was er waarschijnlijk al op aan het wachten. Je dacht, allee, Charlotte, je hebt het nu nog niet gevraagd. Je vraagt dat toch elke dag aan mij? Ja, ik ben het natuurlijk niet vergeten. Ik vraag het gewoon nu. Wat ga jij doen vandaag? Of wat ben je aan het doen? Ik ben altijd zo benieuwd. Jullie geven mij altijd inspiratie voor wat ik hierna ga doen. Dus laat maar weten, is er iets leuks te doen waar jij woont? Ben je daar nu? Zit je op het terrasje? Of zit je gewoon in je luie zetel? Laat het mij weten. Het is weekend, hè? Ik heb inspiratie nodig, mannetjes.

0: samen met M&M.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

Freestylers. En ik heb het gevoel dat iedereen er al een superleuk weekend van aan het maken is. Allee, iedereen is iets heel anders aan het doen, maar een paar dingen ben ik nu toch wel benieuwd naar. Janne die stuurt zo bijvoorbeeld dat ze naar Spider-Man gaat kijken. Ik ben ook kei benieuwd hoe dat die is. Dus Janne, laat please, please weten hoe die was, oké? Okay? Ik ben ook super benieuwd. Joachim die stuurt, we zijn op een uitstap vertrokken voor deze avond met de oudste zoon. Enkel weet hij nog niet wat. Soms mag het een verrassing zijn. Dan mag ik het dan weten, Joachim? Want ik kan niet goed tegen verrassingen en ik wil het ook wel heel graag weten. Oké, okay, laat het gewoon nog weten in de app van M&M wat jullie gaan doen. Ik ben heel benieuwd.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

Deze doet ook mee aan zomerhit. Het is Linne de Douw met Plankgas. Dus niet vergeten, voor jouw favoriete zomerhit kan je stemmen op VRT Max. The official.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Hele goede avond, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Krijg je van Armin de Muit.
5: Je zal makkelijker bij het leger kunnen gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair te worden. 10-20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd, zullen op die manier toch aan een legeropleiding mogen beginnen. En dat dankzij de vooruitgang in de wetenschap, vertelt generaal Anne van Rompuy.
6: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn.
5: Op het strand van Oostende is vandaag een tuimelaar aangespoeld. Dat is een dolfijnensoort. De dolfijn werd door de redders en agenten eerst weer de zee ingeduwd, maar enkele uren later spoelde het dier opnieuw aan. Omdat de dolfijn te verzwakt was, hebben we hem laten inslapen, vertelt maritiem bioloog Jan Haalters.
7: We hebben op het strand gemerkt dat het een zeer mager dier was, ook een zeer oud dier met tal van littekens en dat wijst op een hoge leeftijd. En omdat het eigenlijk niet echt reactief meer was, het sloeg niet meer met de staart en zo, hebben we beslist om een dierenarts erbij te halen om het dier te laten inslapen.
5: De 3 tieners die in Nederland zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van terrorisme blijven aangehouden. De 3 zijn 16, 17 en 19 jaar en werden eerder deze week opgepakt. Volgens het parket in Nederland zijn twee van hen al eens veroordeeld voor terrorisme en ook de 3e jongen was al bekend bij het gerecht en de politie ook voor terrorisme. Bij de huiszoeking zijn trouwens geen wapens gevonden en er was volgens het parket nog geen concreet doelwit of moment om een aanslag te plegen. En dan nog sport, want in de ronde van Denemarken heeft Wout van Aert voor de 3e dag op rij gewonnen. In de regen was hij de snelste van een kleine groep en dat had hij zelf niet verwacht.
8: Rondes daarvoor voelde ik me niet super goed, dus we hadden eigenlijk afgesproken dat Christophe vooral voor de rit zou gaan. En ik ging proberen om de klassementsman in de gaten te houden. Dus ik wou eigenlijk Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus op die manier onverwacht.
5: De Tsjech Kubis werd 2e, van Aert blijft ook leider in het algemene klassement. Het weer vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
3: Het weekend staat gewoon keihard voor de deur. Wat zeg ik? De deur is open en het weekend is hier. Met Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow.

je het gezien hebt, maar er is een nieuw seizoen van The Housewives of Antwerp aangekondigd. En Julie en Camilla die doen niet meer mee. Twee nieuwen in de plaats. En dat doet mij altijd voelen zoals dit lied, dat programma, Fever Dream.

0: the official sound of summer.
1: M&M. Waar je ook het weekend gaat vieren vanavond, als ze deze spelen, dan komt het allemaal goed. Snap je?

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Joehoe!
7: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen? Doen!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Mannekes!
12: Bompie!
11: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
12: Wie?
11: Jamma!
12: Yay!
11: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
12: Ho! Ik kan niet!
11: Ik ook niet!
12: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
11: Ik moet ons tuinhuis schilderen! Dat is toch klussen? Oh ja!
12: Wij klussen mee!
11: Yay!
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: special Sound of Summer.
1: Er zijn twee dingen waar ik u warm voor wil maken. Dat is stemmen voor jouw zomerhit op VRT Max. En nu je daar toch bent, kan je daar ook stemmen voor jouw top 3 van de M&M 50. Want niet vergeten, morgen om 10 uur, dan komen we weer samen. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

We moeten het toch eens hebben over die film van Christopher Nolan. Ja, ik heb het natuurlijk over de Odyssee. Er is heel veel rond te doen. Want mensen zeggen dat die niet historisch is of waarheidsgetrouw. Er wordt gezaagd ook over de kleur van bepaalde mensen, van bepaalde personages. En ik wil even zeggen, daar doen reuzen en cyclopen in mee. Dat verhaal is gebaseerd op een mythe. Dus who cares welke kleur dat iemand heeft? Wou ik gewoon even zeggen. M&M.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: straat inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hey, hallo allemaal. Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komen grenscontroles voor alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje en Italië. Italië schorst de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Ook Frankrijk versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen bij de Spaanse exclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar illegaal aangekomen, mogelijk om asiel aan te vragen. Intussen zijn al bijna 50.000 mensen teruggekeerd naar Marokko, omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek op Spanje dat te weinig zou doen om de buitengrenzen te bewaken. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Vanaf 1 september versoepelt Defensie de medische voorwaarden om militair of reservist te kunnen worden. Zo zullen 10-20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding kunnen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst.
3: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
2: In Peperingen in Vlaams-Brabant is een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand, dat meldt het parket. Bij aankomst van de brandweer vanmiddag was er al een uitslaande brand. Het vuur kon zich snel verspreiden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Sportrode duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
4: I just wanted to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Ja, komende zondag is het volledige interview te zien. De Rode Duivel kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde. Doku vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. En Wout van Aert heeft nu ook de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop voor de Slovaak Lucas Kubis en Van Aerts ploegmaat Christophe Laporte, die hij eigenlijk aan de zege wilde helpen.
5: 3 overwinningen op rij, dat is me nog nooit gelukt, denk ik. Dus ja, mooi. Ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
2: Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 16 graden. Ook morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Het is vrijdag, het is zomer en ik dans samen met jou het weekend in. Lekker springen op Kingdom of Fear van Cameron Wythkamp.
7: Official sound of summer.

One van Swedish House Mafia. Als je nu niet aan het springen was, dan weet ik het ook niet. M&M. Ja, de vraag is natuurlijk, wie volgt Pommelien Thijs op? Ik heb het natuurlijk over Zomerhit. Dat is die wedstrijd waar 20 artiesten strijden om de Zomerhit-titel. En je kan stemmen op VRT Max voor jouw favoriet. Dit is de winnaar van vorig jaar, Pommelien Thijs, met Europa.

Emmeline Thijs met Rob of Ronder. En niet vergeten, het weekend start vandaag eigenlijk. En maar zeker morgen, want morgen ga ik jouw favoriete hit spelen bij de M&M 50. Afspraak is om 10 uur. En niet vergeten dat je nog altijd kan stemmen voor jouw top 3 op VRT Max. Tot morgen. M&M. Make life sing. Maar ik ben nu nog niet weg hoor. We gaan nog 3 kwartier de beste hits nu hier ook spelen. Aha.

0: baby. Hey.
1: Destiny's Child met Bootylicious. Natuurlijk op je vrijdagavond.
2: This is the official sound of summer.
1: Maar het kan ook zijn dat je moe bent van de week en je gewoon even in een zetel zit of zo. En dan kan je altijd even stemmen op 14 Max op je zomerrit. En misschien is dat deze.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: en Kano Choir. Maar we moeten het eerst toch even hebben over de winnaar van Star to DJ 2026.
1: The official sound of summer.
0: Ja, dat was Dino en die is bekend van haar wijvenschijven. Ze heeft op Tomorrowland gestaan en ze krijgt ook haar eigen radioshow op M&M. En die hoor je vanaf nu heel de zomer lang op zondagavond van 9.

Ja, al de hele week is het eigenlijk feest op M&M. Elke ochtend maak je kans op een duo-ticket voor On The Beach met als headliner David Guetta. Dat is op 8 augustus op het strand van Zeebrugge. Dus wat jij moet doen is nog, ja, eigenlijk tot morgen. Dan is het einde van de week al. Dan kan jij nog kans maken voor dat duo-ticket voor On The Beach. Luisteren naar de ochtendshow van M&M, dat moet je doen. En hier is David Guetta samen met Bebe Rexha met I'm Good.

Taylor Swift met Anti-Hero. En de tijd gaat toch altijd vooruit als je het plezant vindt, hè? The official sound of summer. Ja, alweer 3 uur is gepasseerd. We hebben hier weer samen jouw vrijdag, jouw weekend ingezet. Het was zo fijn. Maar ik ben er snel terug. Morgen namelijk. Want morgen om 10 uur, dan is het de M&M 50. Waar jij voor kan stemmen op VRT Max altijd. En ik wil ook nog even reclame maken voor de lieve Start the DJ winnares Dino. Die hoor je op zondagavond van 9 tot 10. Met haar wijvenschijven. M&M. The official sound of summer.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Heus de Zolder zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Pepingen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het huis. De hulpdiensten hebben het lichaam van de vrouw gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij, en hij hoopt op regen.
1: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè?
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van het seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, hoe staat het daar?
3: Een gelijke stand, 0-0, zonder doelpunten dus. En het is ook een wedstrijd een beetje in evenwicht. De laatste tijd heeft de Club Brugge wellicht het overwicht en loert de Union op de counter. De Brusselaars hadden wel de eerste kansen met Fousseini. Een plaatsbal net ernaast en meteen daarna die andere spits van Union, Raúl Floric, tegen de buitenkant van de paal. Club Brugge heeft dan wat meer het initiatief genomen met Trezoldi, een kopbal op de vuisten van Chambare, en Diacon met een hoekschop op de bovenkant van de lat. De internationals doen mee bij het Club Brugge, dus Van Aken, Mechelen en Seys. Het is voorlopig rustig. Het stadion zit bijna helemaal vol voor die allereerste afspraak. Maar voorlopig dus nog geen afscheiding.
0: Dank je, Tom. Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: je meer zomerhits in de mix? Luister alle Magic Summer afleveringen
1: via het M&M kanaal op VRT Max.
2: M&M. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een geweldig incident met een mes gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. In Huis de Zolder in Limburg zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg er steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem in Vlaams-Brabant teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij. Hij hoopt op regen.
3: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En geen op wat hem beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
2: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. En dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
4: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
2: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. Ja, Jaeline van der Beek, hij verwijst onder meer naar die bosbranden in Zuid-Europa deze zomer. Hoe staat het daarmee?
5: Op dit moment moet er in Athene, in Griekenland, een natuurbrand die heel snel uitbreidt. Daar worden mensen geëvacueerd. De 2 grote branden op het Griekse eiland Kreta lijken dan wel weer onder controle, maar de forse wind blijft daar wel een groot risico. In Portugal dan, daar is een zware bosbrand in het noorden van het land. 1000 brandweerlieden zijn daar nog mee in de weer. En in Spanje zijn er ook nog altijd verschillende brandhaarden. De grootste in de buurt van Madrid en in de regio Valencia aan de oostkust. In Turkije lijkt de situatie dan weer te verbeteren, net als bij Bordeaux in Frankrijk. Daar mochten intussen al bijna 200.000 mensen die geëvacueerd waren terug naar huis. Maar in de vaart, dat is tussen Nice en Marseille, moeten nu opnieuw mensen hun huis of camping verlaten, want daar is het vuur wel weer opgeflakkerd.
2: Dank je, Helene. Sportrode duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
6: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Doku kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde volgens velen. De Rode Duiver vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van dit seizoen. Tom Boudeweel in Brugge, wie leidt de dans in de tweede helft?
7: De recordwinnaar, en dat is Club Brugge. 1-0 is het. We moeten nog iets minder dan 20 minuten voetballen. Het was een goal net na de pauze van Nicolo Trezoldi. Mooie schaarvolley en zo 1-0. En dat is wel verdiend, omdat ondanks een goede beginfase van Union met kansen van Fusaini en Raoul, Club Brugge langzaamaan beter is geworden en toch wel het overwicht had en een paar keer kon dreigen. Maar scoren, dat zat er niet in de eerste helft. Tot dus meteen na de pauze Trezoldi voorlopig het enige doelpunt heeft gemaakt. 1-0.
2: Dank je, Tom. Het weer, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is absoluut gegarandeerd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij verwijst naar de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken, zowat 60.000. De minister zegt dat de meeste van hen intussen teruggekeerd zijn naar Marokko en dat het niet mogelijk is om vanuit Ceuta of Melilla, die andere exclave in Noord-Afrika, het Spaanse vasteland te bereiken zonder meerdere identiteitscontroles. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Eerder vanavond heeft Italië het Schengenverdrag met Spanje opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De Maleisier van 39 was met een passagiersvliegtuig vanuit Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en dat hij al 2 keer eerder drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
1: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: En volgende week vrijdag begint de competitie met Club Brugge tegen KV Mechelen. Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist. Temperaturen tot 16 graden. Morgen is het meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is een absolute garantie, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij reageert zo op Italië, dat het Schengenverdrag met Spanje heeft opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken. Zowat 60.000 mensen zijn daarin geslaagd, maar de meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd naar Marokko. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken zonder identiteitscontrole. Dat ziet ook onze collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño komt daar nog bovenop.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist ook en minima rond 14 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken en temperaturen tot 28 graden. Aan zee een stukje frisser, daar 23 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Napels in Italië was er vrijdagavond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook wat schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwegen om de nacht buiten door te brengen. De regering van Slowakije weigert om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in het buitenland zijn gesloten te registreren. Slowakije gaat zo in tegen het Europees Hof van Justitie. Twee Slovaakse mannen hadden klachten ingediend omdat hun huwelijk niet aanvaard wordt. Maar de regering zegt dat ze gebonden is door de grondwet. Die zegt dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Eind vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie nogthans geoordeeld dat elk land van de Europese Unie, dus ook Slowakije, verplicht is om elk huwelijk in een andere lidstaat te erkennen. De Britse band Massive Attack mag niet meer optreden in Singapore. De bandleden krijgen ook een inreisverbod. Tijdens een concert in Singapore had de band een Palestijnse vlag hooggehouden en scandeerden ze samen met een deel van het publiek Free Palestine. De overheid in Singapore beschouwt dat als een verboden demonstratie. In de toekomst mogen ze het land niet meer in en ze krijgen ook geen vergunning meer voor optredens in Singapore. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen gisteravond. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week dan start de competitie echt. Op vrijdag is dat met Club Brugge tegen KV Kortrijk. Het weer nog. Opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist. En minima rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken. Temperaturen tot 27 graden in het binnenland en aan zee 23 graden. Ook zondag hetzelfde weer, zon en wolken. En maximaal dan tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.